0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het akkoord over de Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. De regeringspartij Vooruit heeft haar steun ingetrokken omdat er door een fout in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz minder geld naar welzijn zou gaan dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel opgelost zal zijn. Vanmorgen zou er dan nog een vergadering zijn om de plooien weer glad te strijken. En na de middag moet de minister-president naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begroting voor het komende jaar. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij dat voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit in ons land. De extra ozon door de rook van de branden kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
2: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
0: Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector een akkoord ondertekend over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld binnendrongen in computers van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
3: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
0: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, toch 20 graden nog, met eerst nog regen in het oosten. De dagen daarna krijgen we rustig en droog najaarsweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: Goedemorgen op deze laatste dag van september. En eens zo warm als gisteren gaat het niet meer worden. Maar hopelijk komt de zomer straks toch nog één keer piepen. Het is 5:56. Welkom

we zijn meteen goed vertrokken met Felix Mendelssohn, het scherzo uit zijn eerste pianotrio door het Van Baarle Trio. En deze pianist komt dit seizoen naar Bozarts, Grigori Sokolov. Hij is een levende legende en hij houdt duidelijk ook van een beetje mysterie, want op de website van Bozarts staat voorlopig alleen programma nog te bepalen. Dus geen idee wat hij gaat spelen, maar misschien is het wel deze prelude van Sergei Rachmaninoff.

Grigori Sokolov met een prelude van Sergei Rachmaninov. Maar wat hij gaat spelen tijdens zijn concert in Bozar, dat is voorlopig dus nog een groot geheim. Maar het programma van Iedereen Klassiek, dat is ondertussen wel al bekend. Dat staat gewoon op VRT Max. En morgen om 12 uur, dan begint de ticketverkoop van de allerlaatste Iedereen Klassiek. Jawel, het wordt de laatste editie, dus we gaan er een extra groot feest van maken met Brussels Philharmonic, Klank Collective, onze twintigers. Ze komen allemaal op zaterdag 31 oktober naar Brugge. En dit kwartet is er ook bij, het Karski Quartet.

Het menuet uit het derde strijkquintet van Luigi Boccherini door cellist Raphaël Fay en het Karski Quartet. En zij zijn er volgende maand al zeker bij op Iedereen Klassiek. Ik hoop u ook, want het wordt weer een fantastische dag met concerten en voorstellingen à volonté. Het enige moeilijke wordt kiezen, maar daar heeft u gelukkig vandaag nog even tijd voor. Want morgen om 12 uur, dan begint de ticketverkoop. Dus ga straks zeker eens kijken op VRT Max, want daar vindt u nu al het volledige programma.

0: Hoboïst Bart Schneeman en het Radio Kamerorkest in een concerto van Ludwig August Lebrun. En het is 6:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Ja, Gert, de vraag van deze ochtend. Is er een akkoord over de Vlaamse begroting of niet?
1: Wel, gisteren in de tv-journaals van 7:00 werd aangekondigd dat er een akkoord was. Maar gisteravond laat heeft de regeringspartij Vooruit haar steun ingetrokken omdat er een fout stond in de documenten van minister van Begroting Ben Weitz. Daardoor zou er minder geld gaan naar welzijn dan was afgesproken. Minister-president Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout zat in de berekeningen, maar ze verzekeren ook dat dat snel opgelost zal zijn. Na de middag moet Diependalen in het parlement zijn septemberverklaring voorlezen. Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen. Dat zou vervallen. De Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector afspraken gemaakt over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld op eigen houtje binnendrongen in computers van andere bedrijven. De afspraken nu gaan over meer controle door de bedrijven zelf. Strengere regels door de overheid komen er niet. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken. Vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk met onweer. Het is wel nog warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het koeler, nog hooguit 20 graden, met eerst nog regen in het oosten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Blijft toch een fantastisch werk, het vioolconcerto van Ludwig van Beethoven. En dit was het derde deel, het Rondo, met violist Arthur Grugniot en het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Sir Colin Davis. En zegt de naam Nicolas-Marie Delacroix u toevallig iets? Hij was in de 18e eeuw een componist en een advocaat, dus overdag was hij bezig met de wet, 's avonds met muziek. En dit is een van zijn duetten, Ciel protecteur des malheureux.

Nicolas-Marie Delérac. Hij schreef pleidooien, maar ook muziek. En in dit duet liet hij het bijna letterlijk stormen. Ciel protecteur des malheureux, gezongen door Véronique Jans en Sandrine Pio. En voor deze componist hoef ik volgens mij geen pleidooi meer te houden. Hij was de vader van de Tango Nuevo. En dit is een van zijn grootste hits, Oblivion van Astor Piazzolla.

Violist Gideon Kremer en zijn ensemble met Oblivion van Astor Piazzolla. En de Russische pianist Daniel Trifonov die trekt op zijn nieuwe album ook naar Zuid-Amerika met onder andere deze wals uit Santo Domingo.

Daniel Trifonov. Op zijn nieuwe plaat trekt hij van Cuba naar Argentinië. En vandaag maakt hij een tussenstop in de Dominicaanse Republiek met El Vals de Santo Domingo. En Peter Tchaikovsky neemt ons ook nog even mee op reis, maar hij stuurt ons een heel andere richting uit, want dit is nog een deel uit zijn Poolse symfonie. Tot aan het nieuws van 7.

0: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is toch nog een kink in de Vlaamse begrotingskabel gekomen en Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren, strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse regering heeft dan toch nog geen definitief akkoord over de begroting. Gisteravond laat heeft Vooruit namelijk laten weten dat het voorlopig zijn akkoord niet geeft, nadat de regering eerder op de avond wel had aangekondigd dat er een akkoord was en dat er een begroting in evenwicht zou zijn de komende jaren. Ja, Sisse Michiels, wat is daar gebeurd?
1: Gisteravond zaten de ministers dus nog samen om nog wat details te bespreken en definitief goed te keuren. Zo gaat dat vaak na een groot akkoord. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerder gemaakte afspraken geschonden en die gaan dan specifiek over het budget voor zorg en welzijn, de bevoegdheid van minister Caroline Genet. Daar was al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan dan in het begin van de legislatuur was afgesproken. Maar volgens Vooruit staat daar in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. En dus trekken ze hun akkoord in.
0: Ja, en normaal gezien moet minister-president Diependalen de septemberverklaring afleggen straks om 2 uur. Komt het nog in orde tegen dan?
1: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en gaat het om een berekeningsfout. En die zou dus eenvoudig kunnen worden opgelost. En in dat geval zal Vooruit dus opnieuw waarschijnlijk zijn akkoord geven. Maar dus een definitief akkoord is er na die afgelopen moeilijke dagen nog altijd niet. Om 10 uur komen de ministers opnieuw samen om de kwestie te bespreken.
0: Dankjewel, Sisse. En dus geeft minister-president Matthias Diependalen normaal gezien vanmiddag meer uitleg in het parlement over de begroting. Enkele maatregelen zijn nu al wel duidelijk. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro. De registratierechten bij de aankoop van een woning stijgen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket. Zo krijgen ouders alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
2: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Maar je hebt opvangkosten, verzorging, ook materiaal. Dat kost allemaal geld. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben, is dat gezinnen met studerende kinderen, die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is, in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding. En dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
0: Federaal minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak.
3: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas na jaren na de blootstelling. En daarom zien we nu pas een daling in de cijfers, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
4: De daling die we nu zien lijkt onze weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten. Want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
0: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe diagnoses bij. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit is kwijtgespeeld. Omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar dat land worden teruggestuurd. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren.
5: gebeuren. Belkacem heeft een Belgische vrouw en 3 kinderen. Belkacem werd in 2015 veroordeeld samen met 44 andere leden van Sharia for Belgium, onder meer omdat ze jongeren ronselden om te gaan vechten bij terreurgroep IS in Syrië. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de bosbranden in Spanje ook een impact op de luchtkwaliteit bij ons. De extra ozon door de rook van de branden kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
6: De luchtverontreiniging is schadelijk, ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
5: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
7: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
5: In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht een kind gedood bij Russische aanvallen met raketten en drones. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt en op meerdere plaatsen is ook brand uitgebroken. In de hoofdstad zijn ook een winkel en een pakhuis beschadigd. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen door Rusland. Dat gebeurt ook met een nieuw type drone dat veel sneller en hoger vliegt en daardoor moeilijker te onderscheppen is door de Oekraïnse luchtafweer. Sport in de Nations League voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. Lamine Yamal was de uitblinker met 2 doelpunten en een assist. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien. In het binnenland mogelijk een onweer. Het is nog warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden, met eerst nog regen in het oosten en de dagen daarna rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, er is dan toch nog geen definitief Vlaams begrotingsakkoord. Vooruit heeft een berekeningsfout ontdekt, waardoor er minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een fout is gebeurd, maar zegt dat alles snel opgelost zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
9: Zaterdag 31 oktober. Heeft u die dag al plannen? Ik hoop van niet, en anders mag u ze onmiddellijk afzeggen, want ik heb zo meteen een veel beter voorstel.

Oxalis met een deler, het Non Netto van Nino Rota. Ja, u heeft de filmpjes misschien al zien passeren op onze Instagram, maar Sander en ik hebben binnenkort iets te vieren, want onze 100ste aflevering komt eraan van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En we dachten, daarvoor moeten we iets speciaals doen. En dat gaan we ook doen op zaterdag 31 oktober in Brugge, want dan is het Iedereen Klassiek. En wij gaan daar, Sander en ik, in de grote zaal van het Concertgebouw onze 100ste aflevering live opnemen. En dat gaan we niet alleen doen. Er komen ook muzikanten mee. Dus het wordt niet alleen een opname, het wordt ook een klein concert. En het werk dat we gaan bespreken is Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Dus de leeuw, de olifanten, de kangoeroes, ze komen allemaal mee naar Brugge. En deze vissen natuurlijk ook.

De Kenny Masons, even helemaal onder water met Aquarium, een deel uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. En Sander en ik, wij duiken binnenkort dus in dat werk op Iedereen Klassiek voor de 100ste aflevering van onze podcast. Eerste hulp bij Klassiek in 100 afleveringen, dat willen we natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Dus kom naar Brugge, zaterdag 31 oktober in het Concertgebouw. Daar moet u zijn. Het enige wat u nog moet doen is een ticketje kopen en dat kan vanaf morgenmiddag op 14. RT Max.

Klarinetist Andreas Ottenzamer in de Kammeracademie Potsdam in een concerto van Karel Stamitz. En misschien was Karel in het 18e eeuwse Duitsland gewoon een heel populaire voornaam, een beetje zoals Noah en Arthur nu. Want hier is nog een Karel. Karel Philipp Emanuel Bach, een van zijn sonates, gespeeld door de Amerikaanse jazzpianist Keith Jarrett.

Geduld is een schone zaak, daar weet pianist Keith Jarrett ondertussen alles van, want hij nam in 1994 alle pianosonates van Carl Philipp Emanuel Bach op, maar om allerlei redenen werden ze pas 30 jaar later uitgebracht. En dit was er één van, het eerste deel uit pianosonate nummer 4.

0: De Banksy's, met een sonate van Biagio Marini. En het is 7:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Gert, om het met een kinderliedje te zeggen, de Vlaamse begroting, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
1: Nog niet helemaal. Het is nog niet definitief, want gisteravond heeft de regeringspartij Vooruit laten weten, dat gebeurde laat gisteravond, dat ze voorlopig op de rem gaan staan, omdat er nog minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA erkent dat er een berekeningsfout is geslopen in de teksten, maar zegt ook dat dat snel opgelost zal zijn. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen, die maandag al werd uitgesteld, staat vanmiddag om 14:00 gepland. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Belkacem kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar gevangenis. In principe kan hij niet in ons land blijven, omdat hij bij zijn veroordeling ook de Belgische nationaliteit verloor. Belkacem en 44 andere leden van Sharia for Belgium werden in 2015 veroordeeld, onder meer omdat ze jongeren ronselden voor terreurgroep IS in Syrië. En de Amerikaanse president Trump heeft met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de sector afspraken gemaakt over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die op eigen houtje binnendrongen in andere bedrijven. De afspraken nu gaan over meer controle door de bedrijven zelf. Strengere overheidsregels komen er niet. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met uiteindelijk ook kans op enkele buien of een onweer. Het is nog wel warm, tot 28 graden in de Kempen. Morgen flink koeler, tot 20 graden, met eerst nog regen in het oosten. En de dagen daarna rustig en droog najaarsweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Straks is er de septemberverklaring van de Vlaamse regering, maar er wordt niet gewacht met kritiek. Volgens Bart Eekhout van de Morgen geeft de Vlaamse regering met het schrappen van de geboortepremie het verkeerde signaal. Tel bij de geschrapte geboortepremie ook nog andere besparingen op de kinderbijslag en de tekorten in de kinderopvang en je krijgt een regering die baby's maken ontmoedigt. Het is vreemd dat een conservatieve partij als N-VA de kloof tussen stoere woorden en tegengestelde beleidsdaden zo breed laat worden. Het is vreemd dat een zogenaamde gezinspartij als CD&V dit zomaar laat passeren en het is vreemd dat Vooruit bereid is die achteruitgang te slikken. Een andere maatregel. De registratierechten voor de aankoop van een eigen woning gaan terug van 2% naar 3%. Flip-flop beleid noemt Isolde van den Eynet in het laatste nieuws. Maar voor betaalbare woningen maakt het niet veel uit, want het echte probleem is de schaarste. Daar ligt een fundamentele uitdaging voor de Vlaamse regering en haar woonbeleid. Een van de weinige maatregelen waar de drie regeringspartijen het snel over eens waren, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks, weet Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Een uur poetshulp zal naar alle waarschijnlijkheid €12 kosten in plaats van de huidige 10. Het was te goedkoop, dus een prijsverhoging is de juiste keuze. Al zijn er risico's aan verbonden. Als mensen massaal afhaken omdat het systeem te duur wordt, zullen vooral laaggeschoolde vrouwen daarvan de dupe zijn. Dat moet worden vermeden. Hoe moet het verder met de automatische indexering van de lonen en de loonwet? Dat houdt Bart Haak bezig in de Tijd. De stijgende inflatie toont aan dat het nodig is om te hervormen. De automatische indexering creëert wel de zekerheid dat werknemers met hun loon op dezelfde manier hun winkelkarretje kunnen vullen. Alleen is het een valse zekerheid, omdat het systeem jobs kan kosten. Niet ieder bedrijf is in staat een kostenstijging zomaar te absorberen. Tegen die achtergrond zijn de vakbonden en werkgevers in ons land bezig het karkan rond de loonvorming te herdenken. Dat hoeft niet extreem moeilijk te zijn, waar het niet dat er in de gestolde Belgische politiek te veel wantrouwen heerst om de dingen simpel te maken. Christophe Willox heeft gekeken naar Ginny Beels en haar exit uit Vooruit. Geen fraai schouwspel, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. Beels ondervindt de gevolgen van de particratie in dit land. Maar het geeft Beels nu wel de kans om de particratie die ze altijd zo bekritiseerd heeft met daden te lijf te gaan. Ze kan nu bewijzen dat een onafhankelijke ook iets kan betekenen in de politiek. Ooit was Jini Beels het witte konijn dat de Antwerpse socialisten moest redden. Vandaag kan Vooruit niet snel genoeg van haar af zijn. Tot zelfs de wet herschrijven om haar te lozen, schrijft Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. De socialisten en Beels proberen nu krampachtig om zichzelf tot morele winnaar uit te roepen. Principes boven posjes, toetert Rousseau. Een antidemocratische tapijtenmarkt, schreef Beels. Ze kunnen zich de moeite getroosten. Het is een slagveld. Verheven principes hebben er niets mee te maken. AI-gigant Anthropic trekt naar de beurs, maar de droom die Anthropic verkoopt dreigt de mensheid te vernietigen. 80 van de 261 pagina's in de prospectus beschrijven wat er allemaal fout kan lopen met AI. Kan de belegger het gevaar misschien beteugelen, vraagt Lieve Sioen zich af in de Standaard. Als Anthropic er niet in slaagt zijn AI-modellen veilig te houden, riskeert het bedrijf zwaar reputatieverlies, grote bedrijfsschade en tal van claims van klanten en andere slachtoffers. Veiligheid is dus de absolute voorwaarde om voor de aandeelhouders van Anthropic ooit de kolossale geprojecteerde waarde van 2000 miljard effectief te realiseren. Het is woensdag 30 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Het Four Aces Guitar Quartet met een wals van Frederik de Vreese. Maar eentje is geentje, dus dit is nog een wals van de Amerikaanse componist die ooit zei dat je om grote dingen te bereiken twee dingen nodig hebt. Een plan en net niet genoeg tijd. En hij kon het weten. Leonard Bernstein.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra met een korte wals van Leonard Bernstein.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week een heerlijk jazzalbum van twee jazz-iconen, zangeres Diana Reeves en saxofonist Branford Marsalis. En ze zeggen het gewoon zelf, they say it's wonderful. En wie zijn wij om daaraan te twijfelen?

Diane Reeves en het Branford Marsalis Quartet met They Say It's Wonderful van Irving Berlin. En onze muziekredactie die zegt exact hetzelfde, want hun nieuwe plaat is deze week onze keuze van Clara.

De jonge Duitse pianist Julius Assal met Je Dos van Maurice Ravel. En het is bijna 8 uur. En als ik van u was, dan zou ik zeker blijven luisteren. Want ik mag straks nog vrijkaarten weggeven voor een theatervoorstelling die al lang hopeloos uitverkocht is. En we gaan het ook nog hebben over een nieuwe film met Tom Cruise, zoals u hem nog nooit heeft gezien. Maar dat is voor na het nieuws.

0: articulate this small note with care and with time.
1: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
0: Good, wonderful. This is nice.
1: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
2: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
1: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is dan toch nog geen definitief akkoord over de Vlaamse begroting. De voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. En Amerikaanse AI-bedrijven gaan zichzelf meer controleren. Strengere overheidsregels komen er niet. De Vlaamse begrotingsbesprekingen hebben gisteravond laat nog een verrassende wending gekregen. Nadat minister-president Diependaele eerder een akkoord had aangekondigd, liet coalitiepartner Vooruit weten dat ze het niet eens konden zijn met de tekst en het akkoord voorlopig dus nog niet definitief rond is. Sisse Michiels, wat is daar gisteravond gebeurd?
4: De ministers die zaten nog samen om details te bespreken en definitief goed te keuren. Maar plots kwam dan rond 11 uur het bericht van Vooruit dat ze niet meer akkoord gaan. Volgens hen zijn eerdere gemaakte afspraken geschonden. Het gaat over het budget voor zorg en welzijn. Daar was eerder al over afgeklopt dat er minder geld naartoe zou gaan. Maar volgens Vooruit staat er in die laatste begrotingstabellen nu nog minder budget. Het zou gaan om een verschil van ongeveer 100 miljoen euro. Volgens Vooruit is het een bewuste strategie van de N-VA, maar minister van Begroting Ben Weitz van de N-VA, die zegt dat het om een rekenfout gaat.
3: Ja, en komt het nog in orde tegen de septemberverklaring van de minister-president straks om 14:00 vanmiddag?
4: Bij de N-VA zeggen ze alleszins van wel. Volgens hen is er geen groot probleem en kan die rekenfout snel opgelost worden. Als dat effectief het geval is, en dan kan Vooruit toch nog zijn akkoord geven en dan zal de septemberverklaring straks gewoon kunnen doorgaan. Om 10:00 begint er nog maar eens nieuw overleg tussen de ministers.
3: Ja, en die septemberverklaring kan u straks live in Villa Politica volgen op VRT1 vanaf 14:00 vanmiddag. Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door onduidelijkheid over de besparingen bij welzijn, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. De prijs van dienstenchecks stijgt van 10 naar 12 euro, de registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen en er wordt bespaard op het groeipakket. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot hun 23ste in plaats van tot hun 25ste. En ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. Ivo Mechels van de Gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
5: Gezinnen worden echt zwaar getroffen en het is niet zoals de Vlaamse regering doet uitschijnen. Dit is geen correcte verdeling van de inspanningen. Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes, maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
3: En de regering wil ook besparen op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de gemeentebesturen financiert. Dat klopt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, zegt voorzitter Wim Dries.
6: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
3: Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Mehdi van CD&V gaf toelichting in de afspraak.
7: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
3: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om euthanasie te weigeren. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Er waren ook minder overlijdens, blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan onder meer longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met grote hoeveelheden asbest, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
8: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat we in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met die type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
3: Elk jaar komen er nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Belgem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar Stijn de Vaart, hij kan binnenkort vrijkomen.
9: Ja, Fouad Belkacem kan vanaf volgend jaar inderdaad vrijkomen vanuit de gevangenis in Beveren. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en kan dus naar daar gestuurd worden. Blijkbaar wil hij dus in ons land blijven, want volgens Vlaams Belang heeft hij hier dus asiel aangevraagd. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Uit goede bron vernemen we inderdaad dat zijn aanvraag met prioriteit behandeld zal worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Dat is een normale procedure bij criminelen.
3: Ja, en waarom zat Belkacem weer in de gevangenis?
9: Wel, in 2015 werd hij veroordeeld samen met 44 leden van de extreem-islamitische organisatie Sharia for Belgium. Hij is verantwoordelijk voor het ronselen van tientallen Antwerpse jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. In de gevangenis zou hij zich wel voorbeeldig gedragen hebben. Hij mocht de gevangenis ook een paar keer verlaten en ook dat is probleemloos verlopen.
3: Dankjewel, Stijn. De bosbranden die Europa deze zomer hebben geteisterd hadden ook duizenden kilometers verderop negatieve gevolgen, zoals meer fijnstof en extra ozon in de lucht. De extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zegt milieu-epidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
10: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
3: Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld inbraken in computers van andere bedrijven zonder dat dat hen gevraagd was. Maar van strengere overheidsregels wil Trump niet weten, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
11: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis noemde president Trump het document met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie. En dat terwijl er zorgen zijn over mogelijk catastrofale gevolgen voor de mensheid, zorgen die gedeeld worden door bedrijfsleiders van AI-bedrijven. Maar president Trump heeft die zorgen grotendeels naast zich neergelegd. Hij wil zo weinig mogelijk hinderpalen, zodat de VS voorop blijft op China in artificiële intelligentie, of wat Donald Trump sinds vandaag officieel superintelligentie heeft gedoopt.
3: Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is wel warm nog, tot 28 graden in de Kempen. Morgen koeler, hooguit 20 graden, met eerst regen in het oosten. De dagen daarna wordt het rustig en droog najaarsweer. Vooraan in het nieuws, het Vlaams begrotingsakkoord is nog niet definitief. Vooruit heeft een fout ontdekt in de tekst, waardoor er nog minder geld dan afgesproken naar welzijn zou gaan. N-VA geeft toe dat er een rekenfout is gebeurd, maar zegt dat alles snel verholpen zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
12: Espresso. Met Clara de Dekker.
13: En plots is het de laatste dag van september. Als het zo doorgaat, staan we straks gewoon weer kerstbomen te versieren.

Concerto Keulen met de tweede ouverture van Jozef Mislievecek. En soms begint een theatervoorstelling niet in een repetitielokaal, maar aan de andere kant van de wereld. Zo begon het voor theatermaakster Lisa Boa Houbrechts. Zij trok een paar jaar geleden naar India en die reis maakte op haar zoveel indruk dat ze er zelfs geen woorden voor vond. Maar nu heeft ze er een voorstelling over gemaakt, Siddhartha, en daarover komt ze zo meteen alles vertellen.

0: Lorenzo Gatto, Diederik Suys en Sébastien Walnier met een strijktrio van Franz Schubert.
1: Espresso.
0: Een grote loods, 25 zangers, dans, theater en muziek van Caroline Shaw. Daarvoor moet u deze week in Antwerpen zijn, want daar speelt vanaf morgen Siddhartha, de nieuwe voorstelling van Lisaboa Houbrechts. Lisaboa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het zijn drukke tijden voor jou. Begin deze maand ging Siddhartha al in première in Duitsland. Deze week is Antwerpen aan de beurt, maar het is allemaal een paar jaar geleden begonnen in India. Hè? Wat deed je daar toen?
2: Ja, dat klopt. Enkele jaren geleden, in 2021, ben ik naar India gereisd om te werken met Chantala Shivalingappa, een Indiase danseres die deel was van de productie Isilenti. Dat was een voorstelling die ik toen maakte met Fabrizio Cassol. En zij nodigde me eigenlijk uit om naar haar thuis te komen om daar de voorstelling verder te ontwikkelen. Want gedurende de COVID was het heel moeilijk om te werken in het theater. Mm. En ze had ook, wat wel een heel bijzonder emotioneel verhaal voor haar was, was een gebeurtenis met haar moeder. Dus ik ging eigenlijk naar India, naar Chennai. Ik heb het vliegtuig toen genomen om daartoe te komen in een situatie waarin dat zij werd geconfronteerd met aan de ene kant een zeer collectief, de verwerking van dood natuurlijk, ook omdat er waren veel doden in India, in bijzonder ook tijdens de COVID, maar ook dan het proces met haar moeder. Dus het was een hele een bijzonder moment in haar leven om daar binnen te treden. Mm-hmm. En tegelijkertijd voor mijn eerste confrontatie met India. Ik ben dan na die reis ook teruggekeerd naar India later nog, toen ik voelde dat het een voedingsbodem was voor verbeelding.
0: En is uit die reis dan ook het idee voor deze voorstelling ontstaan?
2: Ja, toch wel. Ik had het boekje Siddhartha van Herman Hesse bij mij in mijn koffer steken toen ik naar Chantala reisde. Maar toen in India niet het moment gevonden om het meteen te lezen, omdat het heel veel indrukken waren reeds in India. Maar door terug te keren dan in Brussel het boekje weer open te slaan.
0: En dan heb je het pas gelezen dus?
2: Ja, dan heb ik het
0: toen
2: pas gelezen.
0: Toen je terug thuis was.
2: Ja, maar het was wel enigszins opgeladen door die reis of zo.
0: Ik ben vooral ook blij om te horen dat ik niet de enige ben die boeken meesleept op reis om ze dan uiteindelijk niet te lezen.
2: Ja, klopt. Het is gelukkig ook een vrij dun boekje. Ja. Want die Siddhartha, wat ook heel bijzonder is aan het boek ook, is dat het ook geen heel groot epos is. Men denkt vaak van die verhalen over, als ik over Jezus of Mohammed. Dat zijn natuurlijk ook wel dikke boeken die gaan over een soort van spiritualiteit en de ontwikkeling daarvan. Terwijl Siddhartha van Herman Hesse eigenlijk een hele gemakkelijke reisboek is, omdat het een dun boekje is. Het is een heel hoog tempo.
0: Dus en in twee zinnen, waarover gaat dat boek dan?
2: In twee zinnen zou het boek kunnen gaan over een jonge man die op zoek gaat naar de waarheid. Die op zoek gaat naar de dieper essentie van zijn ik. En tegelijkertijd naar het essentiële in het leven. En het gevoel heeft dat alles wat hem omringt meer illusie is. En hoe hij die illusie kan breken om naar de werkelijkheid af te dalen.
0: En herkende jij jezelf in die zoektocht?
2: Ja, toch wel. Ik denk dat het ook een hele universele zoektocht is. Aan de ene kant resoneert het bij mij persoonlijk om verschillende redenen. Maar ik denk ook dat als ik over het boek spreek met anderen, je vaak hoort dat mensen zeggen, dat is dat iconische boek uit mijn jeugd. Mm. Dus het is ook een mooie brug naar anderen toe, heb ik het gevoel.
0: Maar jij hebt er wel jouw Siddhartha van gemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Het is ook wel een verhaal over een figuur in deze voorstelling. Als we eigenlijk over Herman Hesse spreken, over Siddhartha, zijn er verschillende Hesses waarover we het hebben, of verschillende Siddharthas. Aan de ene kant mijn interpretatie van die figuur, aan de andere kant Meskerem's interpretatie van die figuur.
0: Meskerem-Mees, want zij vertolkt Siddhartha.
2: Zij vertolkt Siddhartha naast een hele groep van performers over de hele wereld eigenlijk. En dan natuurlijk over de oorspronkelijke Siddhartha door Herman Hesse. Dat zijn eigenlijk allemaal verschillende perspectieven op die figuur. Dus voor mij resoneerde die zoektocht wel. Omdat ik denk dat iedere persoon kan resoneren met die figuur op andere stadia in zijn leven. Het gaat natuurlijk over een levenstocht. Het gaat eigenlijk over een jonge man die opgroeit, zijn familie verlaat. En dan eigenlijk via monniken in het woud die Boeddha beginnen te volgen, zich af begint te scheiden om in een stad de liefde te ontmoeten. Maar daar wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid om deel te zijn van een familiaal leven. Mm. Omdat hij voelt dat zijn de diepte van zijn ziel vraagt naar meer afzondering. En die dan uiteindelijk op het water bij een veerman tot rust komt en zou kunnen transformeren in Boeddha. Dus ik denk dat verschillende mensen in verschillende stadia in hun leven connectie hebben met verschillende plekken in dat verhaal. Misschien als een jonge persoon dat je heel erg identificeert met die figuur die zich dient af te scheiden van een geboortedorp. En misschien als je als oudere lezer zo'n boek leest, je misschien meer wordt geraakt door die oudere hessenfiguur misschien.
0: Eigenlijk is er een Siddhartha voor iedereen, zeg je.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, die van jou wordt dan vertolkt door Mesker Mees, die we natuurlijk ook kennen als een fantastische singer-songwriter. Maar ja, de muziek, nu voor deze voorstelling, daarvoor ben je bij iemand anders te raden gegaan, en niet bij de minste, bij Caroline Shaw.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hoe ben je bij haar terechtgekomen?
2: Ja, fantastische manier om bij haar terecht te komen is eigenlijk... Ik kende haar werk natuurlijk door het te volgen. Dan had ze een grote reeks in de Bozar.
0: Klopt.
2: En toen ben ik gaan luisteren naar haar muziek. En in de Archiduc hebben we dan in Brussel samen...
0: Het legendarische café.
2: Ja, een drankje gedronken. En dan was het een moment om haar eigenlijk voor te leggen dat ik aan Siddhartha aan het werken was van Herman Hesse. Ze was ook een vriendin van bevriende muzikanten. Mm. En van mijn partner. Dus het was heel bijzonder om haar plotseling ook in die hele persoonlijke context tegen te komen. En dan heb ik haar verteld over dat werk. En dan zei ze tegen mij dat het haar interesseerde om ook theater op te zoeken. Of om ook te onderzoeken dat haar muziek kan worden gebruikt binnen andere contexten dan normaal. En ook dat dan die partita waaraan ik dacht om te gebruiken heel erg aansloot bij de spirituele zoektocht van die jonge Siddhartha.
0: Ja.
2: En dan hebben we daar meteen vrijwel stappen in ondernomen. Er zit ook aan muziek in die zij met haar partner heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld Lay All Your Love on Me van ABBA hebben wij gewerkt in haar
0: versie. Oh,
2: die
0: zit er ook in. Ja.
2: Dus,
0: fantastisch.
2: Het was heel fijn om ook haar partner te ontmoeten en ook te spreken over wat betekent die niet-heteroseksuele relatie die zij heeft met haar partner en hoe dat deel wordt van haar muziek.
0: Dus je ziet waar op café gaan in L'Archiduc dan allemaal goed voor kan zijn, hè?
2: Ja, Lissabon.
0: Oké, heel fijn. Jullie beginnen morgen met 4 voorstellingen in Antwerpen. Jullie spelen ook op een heel bijzondere locatie in een enorme loods bij de Antwerpse haven. Die voorstellingen die zijn al lang hopeloos uitverkocht, maar er is een maar. Want ik heb hier nog een paar vrijkaarten liggen voor de voorstelling van nu vrijdag 2 oktober. Dus wil u daarbij zijn, laat me dan nu iets weten. Dat mag gewoon via VRT Max en Lissabon. Na Antwerpen wacht ook nog Riga en Lissabon. Lissabon, dus dat zijn alleen maar goede vooruitzichten, hè?
2: Ja, mooi. Het is fijn dat de voorstelling een verder traject heeft, ook door geïnitieerd te zijn in de Roertriennale, wat eigenlijk een grote context was om het geboren te laten worden.
0: Maar dat was nog maar het begin.
2: Ja, dus dat is fijn.
0: Geniet ervan en wij gaan nog even luisteren naar Caroline Shaw en The Swallow. Lissabon Houbrechts, dankjewel voor het gesprek.
2: Dankjewel.

0: Watches Eat met And to Swallow van Caroline Shaw. Muziek die ook te horen is in de nieuwe voorstelling Siddhartha van Lisaboa Houbrechts. En ja, die vrijkaarten die zijn ondertussen allemaal de deur uit. Het is 8:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: De Vlaamse ministers komen deze ochtend toch nog een keertje samen over de begroting.
1: Ja, want het akkoord is blijkbaar nog niet definitief. Vooruit liet gisteravond namelijk weten dat ze niet akkoord konden gaan met de tekst, omdat het departement welzijn van Caroline Gené meer moest inleveren dan afgesproken. Volgens N-VA is dat een rekenfout die vanmorgen snel rechtgezet kan worden, zodat minister-president Diependalen vanmiddag zijn septemberverklaring kan voorlezen in het Vlaams parlement. De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land, dat meldt Vlaams Belang. Belkacem en 44 andere leden van Sharia for Belgium werden in 2015 veroordeeld, onder meer omdat ze jongeren ronselden voor de terreurgroep IS in Syrië. Volgend jaar kan Belkacem vrijkomen. In principe kan hij dan niet in ons land blijven, omdat hij ook de Belgische nationaliteit verloor. En de belangrijkste bedrijfsleiders uit de Amerikaanse AI-sector gaan meer controle uitoefenen op wat hun AI-modellen uitspoken. Dat hebben ze afgesproken met Amerikaanse president Trump. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij AI-systemen op eigen houtje binnendrongen in computers van andere bedrijven of instellingen. De bedrijven beloven nu meer zelfcontrole, maar strengere overheidsregels die komen er niet. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met ook kans op enkele buien. Het is nog warm tot 28 graden. Morgen koeler tot 20 graden nog met nog wat regen in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Duo Daniel Kolb met een sonate voor piano vierhandig van de Tsjechische componist Zdeněk Fibiš. En als ik aan Tom Cruise denk, dan denk ik vooral aan snelle wagens, wilde achtervolgingen en uiteraard Mission Impossible. Maar vanaf vandaag is hij in een heel andere rol te zien, als megalomane oliemagnaat. Of hij daarvoor ook uit een vliegtuig moet springen, dat weet ik niet, maar dat vraag ik zo meteen aan Lieven Trio.

0: Les Forces Majeures en cellist Edgar Moreau in een concerto van Friedrich Gulda.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Hoe lang is het geleden dat u Tom Cruise nog eens in iets anders dan een actiefilm zag spelen? In mijn geval behoorlijk lang, maar daar komt vandaag verandering in dankzij Digger, de nieuwe film van Alejandro González Iñárritu. Ik heb al een paar recensies zien passeren en de meningen zijn duidelijk verdeeld. Maar lieve trio, je hebt hem ook al gezien. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, lieve, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond, maar eerst even die titel toch. Wie is die Digger?
4: Dat is Digger Rockwell, het personage van Tom Cruise, die weliswaar verstopt zit onder een heleboel verouderende make-up en prothese. Digger Rockwell is een oliemagnaat uit Texas met een southern twang, een soort Amerikaans cliché van de steenrijke, gewetenloze cowboy-zakenman. Hij leidt het meest succesvolle oliebedrijf ter wereld, maar dat doet hij nogal ten koste van de natuur. Hij slaat allerlei waarschuwingen in de wind over de gevolgen van zijn gevaarlijke boortechnieken. En op een bepaald moment heeft dat catastrofaal gevolgen. Aan het begin van de film krijgt Digger te horen dat er een enorme ontploffing is geweest op een van zijn boorsites in Groenland. En die heeft ervoor gezorgd dat er een gigantische ijsschots is afgebroken en die stevend nu in een rotvaart af op de kust van Europa.
0: Oh.
4: Met andere woorden, Digger zal waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een van de meest dodelijke natuurrampen uit de geschiedenis van de mens. En daar probeert hij een oplossing voor te vinden. Of als een oplossing niet zou lukken, dan toch op zijn minst een reactie die ervoor kan zorgen dat hij en zijn bedrijf er toch nog een beetje goed uitkomen.
0: Oh ja.
4: En daarmee heb ik nu eigenlijk al veel gezegd en tegelijk ook nog helemaal niks. Want ik kan je zeggen dat het uiteindelijk een totaal andere film is dan je eerst zou denken.
0: Dus Tom Cruise springt toch nog uit een vliegtuig.
4: Ja, nee? Dat nu ook weer niet. Maar toch, ik kan er echt niet te veel over zeggen. Het is echt een heel moeilijke film om te bespreken. Want er zit een bepaalde twist in die je totaal niet ziet aankomen. Er komt een soort metadimensie bij, een nieuw vertelniveau, dat alles in een volledig ander licht plaatst. Ik weet dat ik nu heel mysterieus klink, maar het zou echt zonde zijn om al te verklappen waar het allemaal naartoe gaat. Dat moet je gewoon zelf ontdekken.
0: Ja, lieven, ik moet eerlijk zijn, ik weet nog niet of ik wel wil gaan kijken, want ik heb dus al een paar recensies zien passeren en die waren echt vernietigend.
4: Ja, er zijn zowel 5-sterren recensies als 0-sterren recensies. Dus het ligt inderdaad heel ver uiteen. En ik begrijp ook wel waarom. Ik moet zeggen dat ik mij de eerste 30, 40 minuten keihard heb zitten ergeren aan de film. Ik vond het totaal niet grappig, terwijl het wel een soort bijtende satire probeert te zijn. Maar de humor is ook heel dik aangezet, heel grotesk en vulgair. Maar dan komt dus plots die twist. En toen begreep ik ineens wel beter waarom er zoveel dingen een beetje raar voelen in deze film. En waarom de grappen vaak niet werken.
0: Mm-hmm.
4: En dat maakt het wel allemaal veel interessanter en prikkelender. Alleen, ja, vieren probeert te zijn. Maar de humor is ook heel dik aangezet, heel grotesk en vulgair. Maar dan komt dus plots die twist. En toen begreep ik ineens wel beter waarom er zoveel dingen een beetje raar voelen in deze film. En waarom de grappen vaak niet werken.
0: Mm-hmm.
4: En dat maakt het wel allemaal veel interessanter en prikkelender. Alleen, ja, blijft het grootste deel van die film wel gewoon vastzitten in die

0: Het is een soort bizarre mengeling tussen Birdman, een van de vorige films van Iñárritu.
1: En een fantastische film, ja.
0: Ja, ja, ja, daar heb ik ook bedenkingen bij, maar goed. Ja. En dan Don't Look Up. Don't Look Up zie je er ook wel een beetje in. Doctor Strangelove voel je ook veel invloed van. Maar dan, ja, allemaal veel minder intelligent en minder grappig. En uiteindelijk toch ook wel wat hol, vind ik. Het is een film die het heel groot ziet, maar uiteindelijk ook wel een beetje een lege trucendoos.
1: Ja, dit helpt niet om mij te overtuigen. Maar is er wel echt niets goed aan de film? Dat kan toch bijna niet?
0: Jawel, jawel. Het feit dat die twee verhaalniveaus toch wel voor wat verrassingen zorgen, dat vond ik interessant. Er zit ook een heel bijzondere kat in. Een soort kreupele, halfstervende, duidelijk fake kat die Tom Cruise de hele tijd in leven probeert te houden. Daar moest ik wel om lachen en die heeft ook wel iets bijzonders. En hoe je het ook draait of keert, Clara, de film is wel echt een redelijk sombere commentaar op het kapitalisme en op de manier waarop de mens de aarde om zeep helpt en niet in staat lijkt om de urgentie daarvan in te zien. En dat is een thema dat toch zelden of nooit op die manier aan bod komt in een dure studio. Film, want Digger heeft ongeveer 130 miljoen dollar gekost. Dat is heel veel. En ja, ik betwijfel een beetje of hij die gaat terugverdienen.
1: Ja, dan hoop ik dat Tom Cruise toch tenminste een reden is om te gaan kijken.
0: Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Hè. Hij gaat er alleszins wel heel voor. Dat is zeker. Hij gaat echt voor die vertolking. Hij zet eigenlijk ook twee verschillende rollen neer, zou je kunnen zeggen. Eentje in het hoofdverhaal en een andere in het metaverhaal. De ene is dus nogal karikaturaal. Hij speelt een soort streepfiguur bijna. Maar in de andere krijg je Tom Cruise toch iets meer als een mens te zien. En dat vond ik wel nog eens boeiend om te zien. Hè, want de afgelopen 10 jaar of langer heeft hij eigenlijk enkel nog in grote actiefilms meegespeeld. En dan ging het eigenlijk meer om de stunts die hij uitvoerde dan om het acteerwerk. En in Digger zie je hem dus wel eindelijk nog eens echt acteren en zich toch soms wat kwetsbaarder opstellen. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan kan ik Digger wel aanraden.
1: Allee, je hebt dan toch een klein positief puntje gevonden. Heel jammer, want
0: ik zoek er altijd naar.
1: Je hebt goed gezocht. Ja, met 130 miljoen dollar had ik wel wat andere dingen kunnen doen. Maar kijk, het heeft een film opgeleverd. Ik ga straks toch gewoon al eens kijken naar de trailer. Ik zal daarmee beginnen. Oké?
0: Okay? Succes ermee.
1: Dankjewel, lieve trio. En tot volgende week. Hopelijk met een betere film.
0: Ja, ik hoop het ook.
1: Tot dan.
0: Dag.

Volgende maand komen ze naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, de Bamberger Symfonikers. En dit waren ze onder leiding van Neeme Jervy, met een van de legenden van Antonin Dvorak. En dit is gitaarmuziek uit Colombia, Luna de Cristal.

Een ode aan de maan. Gitarist Billy Arcila met Luna de Cristal. En voilà, de maan hebben we gehad. Nu de zon nog. Laat die Indian Summer maar komen. Maar eerst is er Iedereen Klassiek. Zometeen na het nieuws met Carlos Sio.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rond deze tijd komen de kabinetchefs van de Vlaamse ministers samen over de begroting. Daarover is dan toch nog geen definitieve overeenstemming. Vooruit liet gisteravond laat weten dat de partij het niet eens is met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Volgens N-VA is dat een rekenfout, zegt Sisse Michiels.
1: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook Vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten. Nu zitten eerst de kabinetscheffen samen, om 10 uur overleggen de ministers zelf opnieuw.
0: Het akkoord is dus nog niet helemaal definitief door die onduidelijkheid, maar enkele andere maatregelen waren wel al bekend. Zo bespaart de regering op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. De grootste steden in Vlaanderen krijgen in verhouding het meeste geld uit dat fonds en zij zullen dus zwaar geraakt worden, zegt Wim Dries van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
2: Dat zijn 13 steden die 60% van die financiering van 4 miljard krijgen. Daar zijn Antwerpen en Gent de grote ontvangers van. Zij krijgen heel veel middelen uit dat gemeentefonds. En zij gaan dus het meest geraakt worden. Dus dat is heel veel geld wat zij niet meer hebben om in hun burgers te investeren, om in hun steden te investeren.
0: In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook een peuter van 1, na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en enkele buren probeerden die brand zelf te blussen en hebben mogelijk veel rook ingeademd. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontmijdingsdienst DOVO. En Fouad Belkacem, voormalig leider van terreurgroep Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat meldt Vlaams Belangkamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt van Bellegem dat hij in België geen asiel mag aanvragen.
3: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko. Maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
0: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te gaan vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook een Belgische vrouw en 3 kinderen. Het weer eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen, uiteindelijk ook kans op enkele buien, in het binnenland mogelijk ook onweer. Het is nog warm tot 28 graden in de Kempen en tot 21 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De krantencommentaren.
5: Straks is er de septemberverklaring van de Vlaamse regering, maar er wordt niet gewacht met kritiek. Volgens Bart Eekhout van de Morgen geeft de Vlaamse regering met het schrappen van de geboortepremie het verkeerde signaal. Tel bij de geschrapte geboortepremie ook nog andere besparingen op de kinderbijslag en de tekorten in de kinderopvang en je krijgt een regering die baby's maken ontmoedigt. Het is vreemd dat een conservatieve partij als N-VA de kloof tussen stoere woorden en tegengestelde beleidsdaden zo breed laat worden. Het is vreemd dat een zogenaamde gezinspartij als CD&V dit zomaar laat passeren en het is vreemd dat Vooruit bereid is die achteruitgang te slikken. Een andere maatregel. De registratierechten voor de aankoop van een eigen woning gaan terug van 2% naar 3%. Flip-flop beleid noemt Isolde van den Eynet in het laatste nieuws. Maar voor betaalbare woningen maakt het niet veel uit, want het echte probleem is de schaarste. Daar ligt een fundamentele uitdaging voor de Vlaamse regering en haar woonbeleid. Een van de weinige maatregelen waar de drie regeringspartijen het snel over eens waren, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks, weet Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Een uur poetshulp zal naar alle waarschijnlijkheid 12 euro kosten in plaats van de huidige 10. Het was te goedkoop, dus een prijsverhoging is de juiste keuze. Al zijn er risico's aan verbonden. Als mensen massaal afhaken omdat het systeem te duur wordt, zullen vooral laaggeschoolde vrouwen daarvan de dupe zijn. Dat moet worden vermeden. Hoe moet het verder met de automatische indexering van de lonen en de loonwet? Dat houdt Bart Haak bezig in de Tijd. De stijgende inflatie toont aan dat het nodig is om te hervormen. De automatische indexering creëert wel de zekerheid dat werknemers met hun loon op dezelfde manier hun winkelkarretje kunnen vullen. Alleen is het een valse zekerheid, omdat het systeem jobs kan kosten. Niet ieder bedrijf is in staat een kostenstijging zomaar te absorberen. Tegen die achtergrond zijn de vakbonden en werkgevers in ons land bezig het karkan rond de loonvorming te herdenken. Dat hoeft niet extreem moeilijk te zijn, waar het niet dat er in de gestolde Belgische politiek te veel wantrouwen heerst om de dingen simpel te maken. Christophe Willox heeft gekeken naar Ginny Beels en haar exit uit Vooruit. Geen fraai schouwspel, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. Beels ondervindt de gevolgen van de particratie in dit land. Maar het geeft Beels nu wel de kans om de particratie die ze altijd zo bekritiseerd heeft met daden te lijf te gaan. Ze kan nu bewijzen dat een onafhankelijke ook iets kan betekenen in de politiek. Ooit was Ginny Beels het witte konijn dat de Antwerpse socialisten moest redden. Vandaag kan Vooruit niet snel genoeg van haar af zijn. Tot zelfs de wet herschrijven om haar te lozen, schrijft Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. De socialisten en Beels proberen nu krampachtig om zichzelf tot morele winnaar uit te roepen. Principes boven posjes, toetert Rousseau. Een antidemocratische tapijtenmarkt, schreef Beels. Ze kunnen zich de moeite getroosten. Het is een slagveld. Verheven principes hebben er niets mee te maken. AI-gigant Anthropic trekt naar de beurs, maar de droom die Anthropic verkoopt dreigt de mensheid te vernietigen. 80 van de 261 pagina's in de prospectus beschrijven wat er allemaal fout kan lopen met AI. Kan de belegger het gevaar misschien beteugelen, vraagt Lieve Sioen zich af in de Standaard. Als Anthropic er niet in slaagt zijn AI-modellen veilig te houden, riskeert het bedrijf zwaar reputatieverlies, grote bedrijfsschade en tal van claims van klanten en andere slachtoffers. Veiligheid is dus de absolute voorwaarde om voor de aandeelhouders van Anthropic ooit de kolossale geprojecteerde waarde van 2000 miljard effectief te realiseren. Het is woensdag 30 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
6: Goedemorgen, welkom. Wat brengt deze woensdag 30 september voor u? Voor Figaro en Susanna kan de dag niet snel genoeg beginnen, want zij staan te popelen om ja tegen elkaar te zeggen.

Een hele goede morgen met de ouverture tot Le Nozze di Figaro van Mozart met Le Concert de la Loge en Julien Chauvin. Die muziek zal ook te horen zijn op zaterdag 31 oktober. U heeft het deze week ergens wel gelezen of gehoord. Iedereen Klassiek komt voor een laatste keer naar de stad Brugge. Brussels Philharmonic speelt dan traditiegetrouw het slotconcert met onder meer die ouverture van Mozart en het celloconcerto van Robert Schumann met Victor Julien Laferrière niet te missen. U kan het volledige programma bekijken op concertgebouw.be, de website. Ik zou dat aanraden. Bestudeer dat programma goed, want vanaf morgen om 12 uur, klokslag 12 uur, start die ticketverkoop en dankzij een reservatie bent u dus zeker van uw plekje op Iedereen Klassiek in Brugge. Sopraan Elsa Dreisi was onlangs in Wenen voor een productie van die opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Daar zong ze de rol van de gravin. En ja, zij ziet natuurlijk haar dienstmeid Susanna in het huwelijksbootje treden. Zij is dan wel dolgelukkig dat ze zal trouwen, maar de gravin zelf? Ja, zij heeft ondertussen wel geleerd dat een huwelijk niet altijd over rozen gaat.

Sopraan Elsa Dreizy multitaskt zichzelf doorheen Le Nozze di Figaro van Mozart. Twee totaal verschillende fragmenten, twee totaal verschillende personages. Eerst een van de momenten van de gravin, dove sono i bei momenti. En daarnet nog die onschuldige Cherubino die stilaan te weten komt hoe het voelt om verliefd te zijn in Voi che sapete. Eind mei is Elsa Dreizy voor het eerst mama geworden. Ze kreeg een zoontje dat ondertussen toch ook alweer 4 maanden oud is. En 2 maanden na de bevalling stond ze al te repeteren voor een productie op de Salzburger Festspiele voor dat festival. Ja, de contracten zullen ook wel getekend zijn, maar goed, ze is heel openlijk over dat moederschap en ook over de zwangerschap in combinatie met een heel drukke carrière, met een leven in de operawereld. Want het is niet eenvoudig vaak om dat moederschap te combineren met producties in het buitenland en hele drukke repetitieperiodes, alles erop en eraan, altijd maar onderweg zijn. En ze wil echt ook een stem zijn in dat debat, als dat ook al een debat moet zijn. Maar vooral een stem om ook andere mensen te inspireren om die meningen te delen, die ervaringen vooral ook te delen als mama in zo'n bijzondere wereld als de operawereld, die culturele sector. En ze heeft daarvoor zelfs ook een Instagram-pagina opgericht, Opera Mamas. Zeer interessant om eens al die getuigenissen daar te lezen. Onder meer dus ook van Elsa Dreizy.

0: Uit de debuutplaat van Sophie de Bardonnage deze sonate voor viool en klavecimbal van Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, met verder Lucille Boulanger op gamba en Justin Taylor aan het klavecimbal.
1: Iedereen klassiek.
0: We blijven in Frankrijk met onze componist van de week, Gabriel Fauré. Gisteren kregen we zijn Pavane en eergisteren Masque et Bergamasque. En vandaag zijn zijn liederen aan de beurt, Cinq Mélodies de Venise. Nu, Gabriel Fauré had ook wel zijn connecties, niet onbelangrijk voor een carrière. En een van die zakenrelaties, om het zo te zeggen, was wel heel opvallend. Het klinkt een beetje vreemd, maar op zijn 35e raakte Fauré heel goed bevriend met een 15-jarig meisje. Dat was niet zomaar een meisje, nee, dat was de erfgenaam Winaretta Singer. Zij was erfgenaam van het naaimachinebedrijf, waarmee ze op haar 18e eigenlijk schatrijk werd. Uiteindelijk zou ze ook voor haar 30e uitgroeien tot een van de belangrijkste figuren in de Franse society. Ze trouwde met een prins, met een amateurcomponist, en zo belandde ze wel in die Franse scene. Ja, niet veel later zou ze ook natuurlijk via die amateurcomponist ook in contact raken met al die belangrijke namen, al die belangrijke componisten, muzikanten uit die Franse wereld, of vooral muzikanten die in Frankrijk belanden. Denk maar aan Clara Haskell, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz. Ze was ook mecenas van Les Ballets Russes, de Opera van Parijs, ga zo maar door. En dan voel je het ook wel aankomen. Muziek was de grote passie van die Winaretta Singer. En niet alleen muziek, ook Venetië had haar hart gestolen. Dat was een stad waar ze heel graag kwam. Al heel vroeg, kort na haar huwelijk, belandde ze in Venetië. En daar voelde ze gewoon, hier wil ik heel vaak naartoe komen, hier voel ik mij thuis. En dat deed ze ook. Ze huurde regelmatig een klein palazzo aan het Canal Grande. En dan nodigde ze alleen maar mensen uit. Belangrijke figuren uit de culturele wereld. En dus ook Gabriel Fauré. Hij kreeg ook eens de kans om langs te komen in Venetië. Die man had wel eens nood aan vakantie. Het was wel druk geweest. En in die periode raakte hij helemaal gefascineerd door de stad. Raakte hij helemaal geïnspireerd voor die Cinq Mélodies de Venise. Hij heeft ze uiteindelijk ook wel voornamelijk in Frankrijk geschreven. Maar goed, de inspiratie was er. Sopraan Felicity Lott en Graham Johnson in een paar van die Cinq Mélodies de Venise.

Steven Haff met pianomuziek van onze componist van de week, Gabriel Fauré en Barcarolle. Gabriel Fauré, zijn eerste belangrijke werk voor piano solo was een ballade, opus 19. En die droeg hij op aan zijn leraar Camille Saint-Saëns, waarvan we nu muziek zullen krijgen. Zijn Havanaise voor viool en orkest, Itzhak Perelman en New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

Lekker ver weg op het Cubaanse ritme van de Havanaise met deze muziek van Camille Saint-Saëns. Itzhak Perelman op viool, Zubin Mehta dirigeerde New York Philharmonic. Daarnet zaten we nog in Venetië met die liederen van Gabriel Fauré, net nog in Cuba. En Karin stuurde me in de VRT Max-app dat ze in de Bourgogne in Frankrijk naar Clara aan het luisteren is. Ze is aan het ontbijten in een open landschap. Het ziet er allemaal heel mooi uit op die foto. Dus ja, maak me maar lekker jaloers hier in de Clara-studio. Maak me maar jaloers in die VRT Max. Ik kan daar helemaal tegen tot 12 uur. Wij genieten nog van deze humoresk voor orkest van Arthur de Greef met het Vlaams Radioorkest onder leiding van Yannick Nezesseguin. Wereldberoemde dirigent, maar nog in de periode toen hij nog niet zo big in America was.

0: articulate this small note with care and with time.
1: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
0: Good, wonderful. This is nice.
1: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
2: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
1: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
4: Morgen 14 nieuws met Gert van Boksel. De kabinetchefs van de Vlaamse ministers bekijken opnieuw de Vlaamse begroting, want daarover is er nog geen definitief akkoord. Vooruit liet gisteravond laat namelijk weten dat ze het niet eens zijn met de bedragen voor welzijn. Die zouden in de laatste tekst lager liggen dan wat eerder was afgesproken. Een rekenfout, zegt N-VA. Sisse Michiels.
5: Volgens minister van Begroting Ben Weitz is die fout eenvoudig recht te zetten. Bij de N-VA gaan ze er dus nog steeds vanuit dat minister-president Matthias Diependalen om 2 uur zijn septemberverklaring kan houden in het parlement. Het blijft afwachten of ook vooruit definitief zijn akkoord geeft. De berekeningen in de laatste tabel waarover discussie is, zouden tot wel 100 miljoen euro verschillen met wat eerder was afgesproken. Als dat terug wordt aangepast, dan kunnen we akkoord gaan, zeggen de socialisten.
4: De septemberverklaring is straks vanaf 2 uur te volgen in Villa Politica op VRT1. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht, nadat er een springtuig was ontploft in de wijk Luchtbal. Kim Bastiaans van de politie.
6: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
4: Fouad Belkacem, de voormalige leider van Sharia for Belgium, heeft asiel aangevraagd in ons land. Belkacem zit een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. In principe kan hij dan niet in ons land blijven, omdat hem in 2018 de Belgische nationaliteit is afgenomen. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Bellegem van Vlaams Belang dat hij daar naartoe gestuurd moet worden.
7: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
4: De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven van de macht en vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. In buurland Iran wordt het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Irak als een overwinning gezien. Iran heeft jarenlang gewapende opstandelingen in Irak gesteund in hun strijd tegen de VS. En sinds begin dit jaar is Iran ook zelf direct in oorlog met de VS. Eerst vrij zonnig, daarna meer wolken vanaf het westen met ook kans op enkele buien. Het is nog warm tot 28 graden in de Kempen en 21 aan zee. Morgen wordt het koeler, hooguit 20 graden dan, met eerst nog wat regen in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemorgen, welkom bij Iedereen Klassiek. We begonnen dit uur met een rondo op zijn Russisch uit een pianotrio van Johann Nepomuk Hummel met het Beaux-Arts-trio. Er is wel degelijk een Russische link met Johann Nepomuk Hummel. In de eerste plaats moeten we even naar Weimar kijken, want daar solliciteerde Johann Nepomuk Hummel voor de job van kapelmeester. Maar hij botste wel op de concurrentie van een zekere Karl Maria von Weber. Goethe wilde dat Weber die functie, die positie zou innemen, maar toen was er Maria Pavlovna, de vrouw van de hertog van Weimar. Zij was zelf een amateurpianist en ze wilde dat de positie ging naar iemand die zelf een pianovirtuoos was. En dat was Johann Nepomuk Hummel zeker in zijn tijd. Hij zou later ook nog heel wat concertreizen ondernemen naar onder meer Nederland, naar België ook, naar ons land, 1823... Hij ging ook concerten spelen in Parijs, Polen, Engeland en ook nog eens in Rusland. Dat was in 1822. Vandaar misschien dat die invloed van die Russische muziek in die muziek van Johann Nepomuk Hummel. En zo zijn we helemaal in de juiste sfeer voor deze valsfantasie van Michail Glinka.

Bohemov Symphony Orchestra en Pavo Berglund met deze valsfantasie van Michaël Glinka. En deze klarinetist kan u binnenkort op Iedereen Klassiek in Brugge live aan het werk zien. Annelien van Wouwen.

Even terug naar Iedereen Klassiek in Brugge, de editie van 2021. Toen stonden Annelien van Wouwen en Julien Liber samen op het podium voor deze fantasiestukken van Robert Schumann. Ook voor de sloteditie van het Dagfestival is Annelien van Wouwen er ook weer bij. Zij komt morgen naar Music Matters om daar al haar plannen toe te lichten en uit de doeken te doen bij Cara van der Aura. Zeker niet te missen. En ook niet de ticketverkoop natuurlijk, want ook die start morgen klokslag om 12 uur. Wees er snel bij. Over 10 minuten daag ik u uit voor onze dagelijkse quiz, dus neem die VRT Max-app erbij en speel straks gewoon mee door een eenvoudig berichtje te sturen in die VRT Max-app. Onze quizmaster van vandaag is Eva de Roo. Zij keert terug naar haar Radio Roots en ook een beetje naar de roots van Ludwig van Beethoven, want de quizvraag heeft vandaag alles te maken met een leerling en goede vriend van hem. Eerst misschien muziek van Ludwig van Beethoven zelf, zijn tweede romance voor viool en orkest met Maxim Vengerov.

0: De tweede romance voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven met Maxim Vengerov, London Symphony Orchestra onder leiding van Mstislav Rostropovich.
1: Iedereen klassiek.
0: En zo is het ruim 10:30 voorbij, hoog tijd dus om aan die quiz te beginnen. Als u voor de eerste keer meespeelt, dan geef ik graag toch even mee dat het zeer eenvoudig is om mee te spelen. En ja, eens onze quizmaster zijn vraag of haar vraag heeft gesteld, een muzikale vraag, dan zijn er drie antwoordmogelijkheden, A, B of C. Eens we naar de muziek luisteren, dan heeft u een paar minuten de tijd, totdat de muziek voorbij is eigenlijk, om dat antwoord door te sturen in de VRT Max-app. Speel gewoon mee voor de lol, het kan uw dag opfleuren, want op andere quizzen worden er al zo weinig vragen over klassieke muziek gesteld. Dat is toch mijn ervaring alleszins. Maar goed, tijd voor ons quizmoment.
2: Goedemorgen, ik ben Eva de Roo. Je kan mij kennen van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
4: Studio Brussel.
2: Maar ik had voor hetzelfde geld ook op Clara kunnen presenteren. Want mijn carrière is eigenlijk begonnen met een schoolstage bij deze heerlijke zender. En wie weet had ik dan nu gewoon klassieke muzikanten kunnen aankondigen. Een Beethoven, Brahms of wie weet wel deze van Ferdinand Ries.

Maar weet u ook in welke bezetting dit heerlijk stukje klassiek wordt gespeeld? Is dit A, een trio met 3 muzikanten dus? Of B, een kwartet met 4 muzikanten? Of C, een quintet met 5 muzikanten? Luister goed.

0: Muziek van Ferdinand Ries, maar met welke bezetting? Dat is de vraag van de dag. Dankzij onze quizmaster Eva de Roo, fijne collega bij Studio Brussel. En het was echt wel focussen geblazen, ook voor mij hier in de studio, maar zeker ook in de VRT Max-app, want ik zie letterlijk alle antwoorden verschijnen. Was dat nu A, een trio, B, een kwartet of C, een quintet? Vijf muzikanten. Gerda was de eerste om in de VRT Max haar antwoord door te sturen. Zij dacht aan een trio. Danny en Thijs, ik pluk er nu twee namen uit, denken dan weer aan een quintet. Toch wel een groot verschil. Twee muzikanten bij, twee instrumenten bij. Johan en Dirk gaan dan weer voor de middenweg en horen vier muzikanten. Dat is dus het antwoord B, een kwartet. Net als Chantal, want zij schrijft in de VRT Max-app, dat is duidelijk een kwartet. Ik moet wel zeggen, u heeft goed naar de antwoordmogelijkheden geluisterd, want ik zie ook nergens een sextet of septet plots verschijnen in die VRT Max-app. Maar wat was het nu bij die grote verdeeldheid? Was het nu echt een trio, een kwartet of eerder een quintet? Het antwoord krijgen we van Eva de Roo.
1: Dit was het scherzo Allegro Vivace uit het klarinet Trio in Bes Majeur van Ferdinand Ries. Een trio, dus met drie instrumenten.
0: Voilà, de kogel is door de kerk. Het trio, een trio van Ferdinand Ries. Het antwoord A was dus juist. Er was wat verdeeldheid in de VRT Max-app. Vinden we altijd leuk om te zien dat het toch niet zo evident was vandaag, die quizvraag van Eva de Roo.
1: Dus met drie instrumenten.
0: Voilà, de kogel is door de kerk. Het trio, een trio van Ferdinand Ries. Het antwoord A was dus juist. Er was wat verdeeldheid in de VRT Max-app. Vinden we altijd leuk om te zien dat het toch niet zo evident was vandaag, die quizvraag van Eva de Roo. En ik denk dat ze zeker ook nog eens hier mag

Na onze bewogen quiz, dankjewel trouwens om mee te spelen, was het wat tijd voor rustgevende muziek van deze Robert de Vizé. Stan Geurens, twintiger van dit seizoen, speelde een chaconne van hem. Ook hij is erbij, ook hij is van de partij met zijn Theorbo op zaterdag 31 oktober. Iedereen klassiek in Brugge. Dan speelt hij twee concerten in Studio 1 van Concertgebouw Brugge. Vanaf morgen om 12 uur kan u kaartjes reserveren, stoelen reserveren voor Iedereen klassiek in Brugge. We werken trouwens met een betaal-wat-je-kan-principe. De minimumprijs voor een ticket is 7 euro, maar u kan natuurlijk altijd meer betalen voor die concerten als u dat kan en wil. We willen natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om ook jonge mensen, kinderen mee te nemen naar de voorstellingen van Iedereen klassiek in Brugge. Alle kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis mee, maar ook voor hen moet je een kaartje, een ticket reserveren op de website. Morgen vanaf 12 uur op die website van Concertgebouw Brugge.

Mavis and the Arrow and the Song. Overmorgen stellen ze hun debuutplaat Love is a Thing with Feathers voor in Zulte. Zondag treden ze op in Zeelen. En in het volgende uur van Iedereen Klassiek meer hemelsgezang, want dan zingt Joyce Di Donato Lascia Chi Pianga. Dat is voor na het nieuws van 11 uur.

0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bosuyt, zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in België. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen en omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in België blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou daar naartoe gebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. De provincie West-Vlaanderen krijgt tijdelijk een nieuwe gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen consensus over wie Karel de Caluwe zal opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangewezen. Straks gaat de Vlaamse regering zijn aanstelling definitief goedkeuren. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk komt de post toe aan vooruit, maar CD&V wil ook graag de opvolger aanduiden. Steeds meer jongeren proberen een diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie, dus buiten een gewone school. Hun aantal is sinds 2019 verdubbeld. Mogelijk komt dat doordat er nu ook meer jongeren thuisonderwijs krijgen, zegt de commissie. De slaagkansen zijn wel gedaald. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. Het is uitdagend om zelfstandig voor een examen te studeren, zegt de commissie. Zeker voor vakken die ook op school al moeilijk waren, zoals Frans of wiskunde. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar de evolutie gaat te traag, zegt algemeen directeur Jolie Stemeli.
3: Maar de echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden. En daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
2: Een vliegtuig van de maatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Even voordien was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor het eerst leek op een vliegtuigkaping. Maar de noodlanding zou veroorzaakt zijn door een ruzie tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te doen neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media circuleren ook beelden van een bebloede passagier. En een van de verdachten van een mogelijke poging tot aanslag op een Britse luchtmachtbasis heeft zelf de politie gebeld, dat melden Britse media. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis gekomen waren. Die basis wordt gebruikt door de VS voor aanvallen op Iran. In de busjes zijn geen explosieven gevonden, zegt de politie, en de 5 mannen zijn intussen ook alweer vrij op borgtocht. Volgens de VS zou een buitenlandse mogendheid betrokken zijn bij het incident, mogelijk Iran. Het weer eerst nog vrij zonnig, daarna meer wolken met kans op enkele buien, ook vanuit het westen. In het binnenland is er kans op onweer en het is nog wel warm tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Thank you.
4: iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
5: En hoe kunnen we dit laatste uur iedereen klassiek beter beginnen dan met de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev?

De energie spat er vanaf bij Orpheus Chamber Orchestra in het openingsdeel uit de eerste symfonie van Sergei Prokofjev met de bijnaam De Klassieke, om de eenvoudige reden dat Prokofjev terugblikt op die klassieke periode, de muziek van Haydn en Mozart bijvoorbeeld. Maar het is vooral Mozart die door zijn hoofd spookte toen hij aan deze symfonie werkte. Dat schrijft hij ook in zijn dagboekfragmenten, want hij dacht al na over hoe critici en de mensen in de concertzaal naar die eerste symfonie zouden luisteren, hoe die muziek ontvangen zou worden. En zo dacht Prokofjev bijvoorbeeld dat critici zouden zeggen, ja, Mozart die draait zich gewoon om in zijn graf als hij die symfonie hoort. Het is meer Prokofjev dan Mozart. Maar de reactie van het publiek kon hij wel goed inschatten, Sergei Prokofjev, want hij schreef in zijn dagboek ook van, kijk, ja, het publiek zal gewoon blij zijn met een vrolijke en niet al te ingewikkelde klassieke symfonie. En zo klinkt de muziek ook wel een beetje. Hè? Heel spontaan, heel flitsend, opzwepend en ook wel elegant en zwierig. Wat je ook wel kan zeggen over deze pianosonate van Joseph Haydn.

0: Radeloupo met de pianosonate nummer 50 van Joseph Haydn.
1: Clara. Blijf verwonderd.

vastzitten op een plek waar je helemaal niet wil zijn en waar je vooral verlangt naar die geliefde die heel ver weg is. Dat overkomt Almirena in Rinaldo van George Frideric Handel met die prachtige passage Lascia Chiopianga, net gezongen door mezzosopraan Joyce Di Donato en Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev. Verdriet en verlangen doen het altijd goed in de operamuziek, om nog maar te zwijgen over rouw, want dat is wat we nu krijgen in Triste Après uit Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau, vaak omschreven als zijn allermooiste aria die hij heeft gecomponeerd. We belanden op de begrafenis van Castor. Hij is in de opera de sterfelijke tweelingbroer van Pollux. Hij is vermoord door een vijandige koning en zijn geliefde Thélaïre vertelt aan haar vriendin Phébé hoe hard ze hem mist. Triste après.

Gisteren après uit Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau met sopraan Nadine Couture en Musica Eterna onder leiding van Theodor Courensis. Wie muziek van Krajina Bacevic wil ontdekken, moet gewoon op 31 oktober naar Brugge afzakken. Voor iedereen klassiek, want dan speelt het Karski Quartet dit vierde strijkkwartet van Krajina Bacevic.

0: En deze muziek kan u volgende maand ontdekken op Iedereen Klassiek in Brugge. Karski Quartet zal dan het vierde strijkkwartet van Grażyna Bacewicz spelen en dus ook dat derde deel.
1: Iedereen Klassiek.
0: Iedereen Klassiek, dat is ook overal klassiek, want we gaan overal op zoek naar klassieke muziek in de wereld. En die vinden we ook in een nieuw boek over de Vlaamse, de Belgische danser en choreograaf Anne-Theresa de Keersmaker. De titel van dat boek is Wanneer ze danst, en dat is eigenlijk een reeks interviews die de Keersmaker gaf aan een Franse journaliste. Die gesprekken gingen uiteraard over dansen, maar ook over macrobiotisch eten, over ouder worden, over haar eigen lichaam en ook over muziek. En zo heeft ze het ook uitgebreid over de muziek van Antonio Vivaldi. Misschien heeft u die voorstelling wel eens gezien. 2 jaar geleden was er die voorstelling op basis van de 4 seizoenen van Antonio Vivaldi. En daar geeft ze enkele mooie inzichten over in dat nieuwe boek Wanneer ze danst. Zo beschouwt Anne-Theresa de Keersmaker Vivaldi als grote muziek waar vaak onterecht op neergekeken wordt. Ze vertelt in het boek bijvoorbeeld, ja, de muziek wordt zo vaak als muzak beluisterd, die 4 seizoenen, en in stukjes opgedeeld dat de mensen er de schoonheid niet meer van inzien. Iedereen kent de deuntjes uit het hoofd, het maakt deel uit van het collectief geheugen, maar we mogen niet vergeten, Vivaldi beschrijft de positie van de mens die machteloos is, de mens die eenzaam staat tegenover de natuurkrachten, maar hij kon ook als geen ander vogelsang imiteren en zelfs ezels, paarden en honden. De krachtigste, meest vitale muziek, dat zegt Anne-Theresa de Keersmaker over de 4 seizoenen van Antonio Vivaldi. En het mooiste seizoen vindt zij de winter. Die is uitbundig. Het is de schittering van de sneeuw, bevroren water en vuur.

De winter uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi met Amandine Beyer en Lee Inconiti. De winter is het favoriete seizoen van Anna-Theresa de Keersmaker, toch zeker als het gaat over die muziek van Antonio Vivaldi, was ook de basis voor een voorstelling die ze 2 jaar geleden maakte. Ze vertelt erover uitgebreid in dat nieuwe interviewboek Wanneer ze danst van journalist en auteur Laure Adler en is net verschenen bij Monto. Als u zelf klassieke muziek heeft gespot of ontdekt op plekken waar u het niet meteen zou verwachten, dan moet u dat zeker aan ons laten weten. Dat kan een boek zijn, een videogame, een locatie, ga zo maar door. Dan willen we dat heel graag weten, want niks is mooiers om te weten dat klassieke muziek gewoon leeft, dat klassieke muziek niet stopt bij de radio en de concertzaal, maar dat klassieke muziek elke dag opnieuw die wijde wereld intrekt. Stuur uw tips door in de VRT Max-app en dan bekijken we dat hier even. En morgen gaan we op zoek naar klassieke muziek in stations en luchthavens. Dit was 2 weken geleden de keuze van Clara, de Maria Vespers van Claudio Monteverdi.

Een alto onder leiding van Lambert Consson bracht onlangs een nieuwe opname uit van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi, meteen ook goed voor de keuze van Clara. Ik zag het vanmorgen heel vaak op mijn sociale media voorbij komen. Gisteravond vond de première plaats van Romeo et Juliette, een productie van De Munt in Brussel, van die opera van Charles Gounod. En Sylvia Broekaert was er ook gisteravond bij. Zij komt straks verslag uitbrengen bij Music Matters. En wie weet raakt u dan wel geïnspireerd om die productie ook eens live mee te maken in een mooie operazaal. Veel plezier zometeen met Music Matters. Maak er een mooie dag van.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Twee uur voor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring moet voorlezen, zitten de Vlaamse ministers nog samen. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering vergadert nog altijd over de begroting. Gisteravond was er nogthans een akkoord aangekondigd, maar enkele uren later trok vooruit zijn goedkeuring weer in. Er is namelijk nog discussie over het geld voor welzijn, een belangrijke bevoegdheid van de socialisten. Sisse Michiel, zijn ze er al uit?
1: Nee, nog geen beweging hier. De ministers zitten sinds een uur samen nadat daarvoor hun kabinetchefs al opnieuw overlegd hadden. Dat zou redelijk goed verlopen zijn, horen we. Geen enkele minister heeft hier verklaringen afgelegd bij het binnengaan. Niemand wil nog olie op het vuur gooien, denk ik, nadat het vertrouwen tussen zeker Vooruit en N-VA een flinke deuk gekregen heeft gisterenavond. Volgens Vooruit probeerde N-VA nog extra te besparen op de welzijns- en de zorgbudgetten. Maar de N-VA zegt dat het om een rekenfout gaat, die snel recht te zetten valt. Hoe dan ook zijn die exacte cijfers heel belangrijk, want de N-VA wil absoluut dat begrotingsevenwicht. De tijd tikt ondertussen snel weg. Over 2 uur moet minister Diependalen op het spreekgestoel te staan van het Vlaamse parlement om zijn akkoord daar uit de doeken te doen.
0: Dankjewel, Sisse. En die septemberverklaring kan u live volgen in Villa Politica. Straks dus normaal gezien vanaf 2 uur op VRT1. De provincie West-Vlaanderen krijgt voorlopig een tijdelijke gouverneur. Er is binnen de Vlaamse regering nog geen overeenstemming over wie Karel de Caluwe gaat opvolgen, die morgen met pensioen gaat. Daarom is zijn kabinetchef Koen Surdiacour voor de komende 4 weken als tijdelijke vervanger aangeduid. Er is al maanden discussie over de vervanging van de Caluwe. Eigenlijk heeft Vooruit recht op de post van gouverneur, maar ook CD&V wil graag de opvolger van de Caluwe leveren. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectorfederatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast. Maar volgens Agoria gaat die evolutie te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt algemeen directeur Jolies Demilly.
2: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots, automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
0: In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Ze moesten even naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook binnenkregen, maar intussen zijn ze weer allemaal thuis. Maite Piese, weten we al meer over wie of wat er achter die aanslag zit?
3: Nee, er is voorlopig geen verdachte opgepakt en de politie onderzoekt de zaak. We konden wel spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Ze zijn intussen terug thuis van het ziekenhuis en ze zijn oké, maar wel erg geschrokken. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is. Ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
0: Ja, en het is al de 4e ontploffing in Antwerpen op een goede week.
3: Ja, klopt. Dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Er waren geen aanslagen of explosies meer geweest. Dat is een tijdje anders geweest. Er was een tijd dat er in Antwerpen wekelijks aanslagen waren, toen duidelijk met een link naar het drugsmilieu. In 2023 viel daarbij zelfs een dode, een meisje van 11. Maar begin vorige week hadden we dan plots terug 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt hier opnieuw een link met het drugsmilieu te zijn, maar dat moet nog worden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
0: Dankjewel, Maite. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat ze er alles aan gaat doen om de voormalige leider van Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te krijgen. Eerder raakte bekend dat Belkacem asiel heeft aangevraagd in ons land. Na een celstraf van 15 jaar kan hij begin volgend jaar vrijkomen. Maar omdat hem eerder de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft ook nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar dat land overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil is van de patiënt. Als die tekenen van verzet toont, dan kan de euthanasie niet meer doorgaan. Maar dat is niet hoe Vooruit het wil, zegt Kamerlid Jan Bertels.
4: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing over het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
0: Een vliegtuig met ongeveer 150 passagiers aan boord op weg van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers aan boord laten crashen. Jens Frans, wat is er gebeurd?
5: Volgens Israëlische media gaat het waarschijnlijk om een mislukte terreuraanval. De co-piloot zou geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en zou de piloot met een mes hebben gestoken. En daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden door het toestel. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duiklucht van 10 kilometer tot 6 kilometer hoogte. En op dat moment waren in Israël al gevechtstoestellen opgestegen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers, mogelijk andere piloten die toevallig meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig geland in Saudi-Arabië. De 180 passagiers worden deze middag nog gerepatrieerd naar Israël.
0: Dankjewel, Jens. Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er eerst in 2003 om dictator Saddam Hussein te verdrijven. En vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Maar de Amerikanen hebben hun doel nooit helemaal kunnen bereiken, zegt Rudy Franks.
6: De architecten van de invasie, van de politiek van Amerika toen, die wilden de wereld naar hun hand zetten. Die wilden overal democratieën installeren. Uiteindelijk is er een failed state ontstaan waar Al-Qaeda in Irak en later IS met het kalifaat ontstaan zijn en zich verspreid hebben. Dus dat is het land dat men achtergelaten heeft. Dat is nu min of meer gestabiliseerd, maar wel met veel invloed van pro-Iraanse milities.
0: Er komt in augustus volgend jaar een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes, dat vertelde hij vanmorgen bij Radio 2.
7: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan, in dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die onthoud je de rest van je leven.
0: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact in het Koning Boudewijnstadion optreedt. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Vanavond en volgende nacht mogelijk intense neerslag, vooral in het westen. Morgen nog buien in het oosten en nog 20 graden. Vrijdag en in het weekend meer zon en maximaal rond 21 graden. We begonnen nog een keer met de Vlaamse begroting. Over minder dan 2 uur wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement. De ministers zitten nog samen. Er is nog discussie over het geld voor welzijn en zorg. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera. Het verhaal is honderden jaren oud en toch blijven we hopen dat het dit keer misschien wel goed afloopt met Romeo en Juliet. Gisteravond ging er een operaproductie van in première in de Munt en onze collega Jasper Kroonen zat in de zaal, want Sylvia is ziek. Hij vertelt ons straks of die oude liefde vandaag nog steeds raakt. Maar eerst 1 gitaar tegen 4 strijkers. Dat ruikt naar die gevechtsscènes uit Romeo en Juliet.

De strijkers van het Zemlinski-kwartet maken plaats en de gitaar van Miriam Rodriguez-Brulova mag zingen. Zij nemen ons mee naar warmere Spaanse en mediterrane sferen. En van daaruit gaan we naar Wenen. Prokofjev, Poulenc en Villa-Lobos kwamen uit totaal verschillende muzikale werelden, maar alle drie grepen ze terug naar het klassicisme van Mozart en Haydn. Niet om het te kopiëren, maar wel om het nieuwe kleuren te geven. En het ORF Radio Symfonieorkest Wien brengt ze nu samen op één nieuw album.

0: Een Braziliaanse blik op Mozart door Heitor Villa-Lobos op het jongste album van ORF Radio Symfonie Orkester Wien onder leiding van Simone Meneses.
1: De keuze van Clara.
0: Yes, een nieuw album in onze vitrine. En deze week draait dat rond de legendarische saxofonist John Coltrane. Vorige week zou hij 100 jaar geworden zijn. En ook Branford Marsalis en Deanne Reeves vieren dat met een eerbetoon. Zij grijpen terug naar het album dat Coltrane in de jaren 60 van vorige eeuw maakte met zanger Johnny Hartman, Dedicated to You. En het gaat zo.
2: Hi.

Het mooie Lush Life van Billy Strayhorn. 100 jaar na zijn geboorte blijven zijn muziek en uitvoeringen nieuwe generaties uitdagen. Deanne Reeves en saxofonist Branford Marsalis met een ode aan John Coltrane. En we hoeven eigenlijk niet eens ver weg van huis om te merken hoe rijk die jazzgeschiedenis eigenlijk is. De Belgische muziekvereniging Les Lundis d'Hortense bestaat 50 jaar. En als je een halve eeuw Belgische jazz te vieren hebt, dan doe je dat natuurlijk niet in één avond met één concert. Het wordt morgen een dubbel feest met Belgian Jazz Ensemble, met Toutou Boane en deze pianiste Nathalie Laurier.

Nathalie Laurier, zelf intussen 60, kijkt terug op meer dan 35 jaar muziek. Van solo piano tot een sextet met muzikanten die doorheen haar carrière belangrijk voor haar waren. En morgen 1 oktober viert ze dat in Flagey. En van de piano trekken we nu de wereld in, want het album Horizons is Latijns-Amerika in alle kleuren. We reizen mee van de Caraïben naar Buenos Aires en Brazilië samen met klarinetist Paquito de Rivera.

live muziek opgenomen in Mexico en die energie voel je gewoon. Het album Horizons wil laten horen hoe rijk en ook veelzijdig Latijns-Amerikaanse muziek is. Dirigente Alondra de la Parra brengt daarvoor Paquito de Rivera, Omar Massa, Yamandu Costa en Sergio Assad samen met The Impossible Orchestra. En het album Beijing Baroque brengt drie instrumenten samen die je misschien niet meteen naast elkaar verwacht. De Chinese erhu, de luit en de nikkelharpa. Zij laten Chinese en Europese muziek met elkaar in dialoog gaan.

Een ontmoeting tussen Beijing en het barokke Europa. Een nieuw album voor Didier François Gouogan en Jurgen de Bruin. Muziek over dat ene pijnlijke moment waarop liefde en afscheid heel dicht bij elkaar komen en woorden eigenlijk niet meer voldoende zijn. Daar draait het om in het gloednieuwe album van Kammerorkester Basel en Janine de Bick.

Een aria uit de opera Rinaldo van Händel met Janine de Bick en Kammerorkester Basel, een fragment uit haar jongste album Addio Amore. En Janine de Bick staat momenteel als Juliette in de Munt in Brussel in Gounod zijn opera Romeo et Juliette. Daarover hebben we het uitgebreid straks na het nieuws van 1.

0: is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. En een vliegtuig met vooral Israëlische passagiers heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië na een incident in de cockpit. De Vlaamse regering is het definitief eens geraakt over de begroting. Op minder dan 2 uur voor de deadline slaagde minister-president Matthias Diependalen dan toch in een akkoord te vinden over de laatste details. Sisse Michiels van onze politieke redactie. Hij kan dus nu tijdens een septemberverklaring een begroting in evenwicht voorstellen?
1: Dat klopt en dat zal best wel een opluchting zijn, want het is een moeilijke weg geweest richting dat akkoord. Na een week vol lastige onderhandelingen kondigde Diependalen gisteravond al een akkoord aan dat er uiteindelijk nog geen bleek te zijn. Vooruit en N-VA die kwamen maar niet uit een discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. En dus moesten de ministers vandaag op het allerlaatste nippertje nog eens samenkomen. Volgens begrotingsminister Weitz tonen die oplopende spanningen net aan hoe cruciaal dit akkoord is.
2: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en dat zijn de rekeningen op orde. Eindelijk na 6 jaar.
3: Is geen schade?
1: Over een uur stelt Diependalen de begroting dus officieel voor tijdens zijn jaarlijkse septemberverklaring in het Vlaams parlement. Ondertussen zijn al heel wat maatregelen bekend, maar straks hebben we dus zicht op alle details en wie er precies impact van zal ondervinden.
0: Dankjewel, Sisse. In Antwerpen zijn vannacht 5 mensen en een kind van 1,5 licht gewond geraakt bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal. Een explosief kwam aan de voordeur van een woning terecht en veroorzaakte een kleine brand. Maite Piesse, weten we al over wie of wie er achter zit, achter die aanslag?
4: Nee, voorlopig is er geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Een collega kon spreken met het gezin dat in het getroffen huis woont. Die zijn intussen allemaal weer thuis. Ze hebben zelf geen enkel idee waarom hun huis geviseerd is. En ze hebben geen enkele link met drugs of met criminele milieus, zeggen ze zelf.
0: Ja, en het is al de 4e explosie in Antwerpen op een dikke week tijd.
4: Ja, klopt, dat is opvallend, want het was eigenlijk sinds eind vorig jaar rustig op dat vlak in Antwerpen. Dat was een tijdje anders. Toen was er was een tijd dat er wekelijks aanslagen waren in Antwerpen, toen duidelijk een link met het drugsmilieu. In 2023 is daar zelfs een dode bij gevallen, een meisje van 11. Maar dat was een beetje stilgevallen tot begin vorige week. Dan hadden we 2 explosies op 1 nacht en enkele dagen later nog 1. Er lijkt nu opnieuw een link met het drugsmilieu, maar dat is nog niet bevestigd, wordt allemaal nog onderzocht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.
0: Dankjewel, Maite. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op het euthanasievoorstel van minister van Justitie Verlinde. De federale regering sprak in het regeerakkoord af dat ze euthanasie mogelijk wil maken bij mensen met vergevorderde dementie. Met het voorstel van Verlinde zouden zij euthanasie kunnen krijgen als ze dat vooraf laten optekenen in een wilsverklaring. Zorgverleners en familie moeten ook geregeld samen bekijken welke zorg nodig is en wat de wil van de patiënt is. Maar dat is niet helemaal hoe Vooruit het wil, dat zegt Kamerlid Jan Bertels.
5: Het lijkt nu, en dat is de kritiek die we hebben, daar gaan we aan de regeringstafel toch even moeten over praten, dat die wilsverklaring, de eigen beslissing omtrent het waardig levenseinde, iets te veel ingekapseld wordt in allerlei voorwaarden, zodat anderen nog voor u beslissen wanneer u een wilsverklaring hebt uitgesproken. En voor ons is het van primordiaal belang dat die wilsverklaring toch essentieel blijft en ook als prioriteit geldt.
0: De federale regering heeft afgesproken dat ze tegen 1 december een akkoord moet hebben over euthanasie bij dementie. Voor mensen die nu met de ziekte geconfronteerd worden, is de onduidelijkheid over de nieuwe wetgeving extra moeilijk. Dat zegt Goedroen Kallewaard van het Ventiel, een organisatie voor mensen met jong dementie.
6: Er zou een akkoord komen en dat is wat dat er eigenlijk al heel vaak gezegd wordt. Dat is altijd maar wachten op. En voor mensen die nu heel dichtbij komen, die in die grijze zone zitten, die kunnen niet wachten. En je kan ook niet zeggen, we wachten nog even tot 1 december, want wat zal het worden op 1 december? Zolang er geen echte zekerheid is dat er een wetsaanpassing komt, moeten mensen nu wel die stap zetten, helaas.
0: Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
3: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot een inwoner uit Oman gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
4: Vandaag vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Ze kwamen er in 2003 om dictator Saddam Hussein van de macht te verdrijven. Vanaf 2014 vochten ze er tegen terreurgroep IS. Irak viert dit als een feestdag en de regering zegt dat het Iraakse leger klaar is om zelf het land te beschermen. Maar het vertrek van de Amerikanen is geen goed nieuws voor de Koerden in het land, dat zegt Rudy Franks.
7: Ik denk dat vooral de Koerden die in het noorden hun semi-autonoom gebied hebben en die eigenlijk altijd de onderaannemers geweest zijn van het westen in de regio. De Koerden hebben de strijd tegen Saddam Hussein meegevoerd, ook de oorlog tegen IS vooral gevoerd. Zij wachten bang af, want de Amerikaanse aanwezigheid en de basis daar waren toch een soort van garantie, een soort van verzekering voor hen dat ze niet helemaal in de steek gelaten werden.
4: In augustus volgend jaar komt er een tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion op de Heijsel in Brussel. Maar ook daarvoor zijn alle tickets al de deur uit. Koen Wouters is overdonderd door het succes. Dat vertelde hij vanmorgen op Radio 2.
8: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
4: Clouseau is de allereerste Belgische groep die als hoofdact optreedt in het Koning Boudewijnstadion, het grootste stadion van het land met een capaciteit van ruim 50.000 toeschouwers. Het weer geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. Morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. De Vlaamse regering heeft nu toch een akkoord over de begroting. Straks om 2 uur weten we hoe die eruit ziet. Want dan stelt minister-president Matthias Diependalen de begroting officieel voor tijdens de jaarlijkse septemberverklaring. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd.
10: Articulate this small note with care and with time.
11: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
10: Good, wonderful. This is nice.
11: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
10: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
11: Mahler 3. Door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vrijdag vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
9: Music Matters met Cara van der Auwera.
12: Goedemiddag. Geen Clouseau of Koning Boudewijnstadion voor ons. Wij trekken naar de Munt, waar de operaproductie Romeo et Juliette van Charles Gounod in première ging. Shakespeare kennen we natuurlijk, maar wat gebeurt er wanneer zo'n onsterfelijk liefdesverhaal helemaal gezongen wordt? Jasper Kroonen zat in de zaal en vertelt ons dadelijk wat hij zag en hoorde. Maar hier is alvast Juliette.

0: Gisteravond is in De Munt de operaproductie Romeo et Juliette in première gegaan in een regie van Julia Burbach. En deze aria, Ah, je veux vivre, hier gezongen door de enige echte Diana Damrau, is een van die populaire aria's eruit. Muziek van Charles Gounod, lekker Frans dus. En onze collega Jasper Kroonen heeft het allemaal meegemaakt vanuit de zaal. Goedemiddag Jasper.
1: Goedemiddag Cara.
0: Hoe was jouw avond?
1: Ja, ik denk als je in een theaterzaal gaat zitten voor Romeo en Julia, dan ben je toch altijd een beetje excited. Het zijn zo'n iconische personages dat je eigenlijk van in het begin al wel benieuwd bent wat een regisseur of regisseuse in dit geval daarmee gaat doen.
0: Ja, het spreekt tot de verbeelding, hè. En hou je van Franse muziek, Franse opera?
1: Het is niet mijn absolute voorkeur, dat ga ik eerlijk toegeven. Maar ja, je hoort het nu toch net zelf ook in Ah, je veux vivre. Daar kan je niet op stilzitten, daar wil je gewoon in meezingen. Dat heb ik gelukkig niet gedaan voor de luisteraars. Ja, er zit wel een soort drive in die zeer aanstekelijk werkt.
0: Absoluut. Een van de mooiste aria's vind ik uit Romeo en Juliette is Juliette's Poison aria, de vergif aria met een zeer lang recitatief, echt een kunstje voor de sopraan. Het moment eigenlijk waarop ze beslist het vergif al dan niet in te nemen, tijdens die aria neemt ze het dan ook in. Ze zingt ook buvee, buvee, drink ervan. En op het einde valt ze in een schijndood. Die aria wordt heel vaak geschrapt, wegens te moeilijk en te lang. Krijgen we hem in deze productie te zien?
1: Ik heb hem gelukkig wel gehoord. Nu, Die aria zit daar een beetje ongemakkelijk verstopt aan het einde van die vierde act, waar je eigenlijk heel veel stilstand hebt gekregen in de opera. We zien voornamelijk die twee hoofdpersonages die hun lot bezegelen of aan het bezegelen zijn. En er gebeurt niet bijzonder veel daar. Ze liggen in hun bed, ze praten een beetje met elkaar. En in die zin zit je daar al een klein beetje onderuit gezakt. Het is een hard woord, maar de verveling slaat op dat moment misschien al een klein beetje toe.
0: Dan heb je het over de encenering al, hè?
1: Ja, over de encenering en ook muzikaal misschien niet, tot dan niet de meest interessante stukken uit de opera. Maar ja, die encenering was inderdaad een beetje een moeilijk geval in De Munt. In de zin dat er weinig geloofwaardigheid rondhing. Ik ga zeker niet beweren dat ik, als ik naar de opera ga, alles geloofwaardig moet zijn, maar wel een soort waarachtig. De zangers en de regie en iedereen, heel dat artistieke team, moet wel proberen om de emoties en de gebeurtenissen te verkopen.
0: Je wil echt de liefde zien tussen Romeo en Juliette, bijvoorbeeld.
1: Je wil liefde zien en je wilt meegezogen worden in dat passionele verhaal van die twee pubers, want dat zijn ze. En je ziet daar twee mensen een beetje lang uit in een bed liggen. Dan wordt het voor mij een beetje
0: mis de passie.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat een beetje is waar ik het gisteren wel echt moeilijk mee had. Ja, Romeo en Juliette staat of valt bij de liefde tussen Romeo en Juliette. En die heb ik eigenlijk niet echt gevoeld. Tot zelfs na die befaamde Poison aria, als ze dan echt alle twee neerzijgen en aan hun einde komen. Zelfs dan zit er een soort afstandelijkheid in hoe die twee zich tot elkaar gedragen. En ik kan niet direct zeggen of dat dan komt door de regie of dat het komt door een mismatch van die twee solisten. Ja, er kunnen veel redenen voor zijn. Het resultaat is, ik voelde het niet echt.
0: Nee. Nu, Janine de Bic vertolkt Juliette. Zij was onlangs hier te gast bij Olaf en hij vroeg haar welke Juliette ze wil zijn. We zullen nog eens naar haar antwoord luisteren.
2: I want to always be authentic. Even if it's in my recital, to performing with orchestra, to performing in Salzburg, if I'm performing in Paris Opera, it doesn't matter what role I'm doing or what type of performance I'm doing. I must authentically bring myself, my background, to the art. So maybe fortunately or unfortunately for some people, the Juliette that they may come with desires to hear, I might not fulfill them, but it's not my My mission is to present a Juliet that everyone can relate to. Mm-hmm. The girl today, the woman today, that we all know and love.
0: Ja, Janine de Bick wil heel graag authentiek zijn op welk podium ze ook staat of welke rol ze ook speelt. Ze wil een Juliet presenteren waar iedereen zich in kan terugvinden. Eigenlijk de vrouw van vandaag, daar wil ze voor staan. Hoe kwam ze op jou over, Jasper?
1: Ja, moet gezegd, Janine de Bick was zeer goed. Ze speelt zeker in het tweede deel, dus de twee actes na de pauze. Ze heeft de perfecte stem om zo die getormenteerde jonge vrouw, die voor een onmogelijke keuze wordt geplaatst, daar is ze perfect voor. En ook in die eerste act zit er wel een soort zwierigheid, een soort speelsheid. Ja, daar is Juliet echt nog een jong meisje, dat meisje dat uitgehuwelijkd wordt. Ja, dat speelt ze wel goed. Ook haar samenspel met dan Le Jeune Comte Paris, waar ze aan uitgehuwelijkd wordt door haar vader, of die haar vader probeert haar aan die Jeune Comte Paris uit te huwelijken. Ja, daar zit wel een soort spannende dynamiek in die twee. En zeker ook de hitjes, waar we het dan al over gehad hebben. De hit die zelden gehoord wordt en ook de hit die we net gehoord hebben. Ja, daar staat ze er wel.
0: Ja, en de tenor, de rol van Romeo, hier vertolkt door Ismaël Jordi. Hij heeft, ja, technisch gezien is die partij de moeilijkste, denk ik, van allemaal. Gounod laat Romeo meerdere keren zelfs een hoge bes zingen. Zelfs ook meteen aan het einde van zijn eerste aria. Hoe brengt hij het ervan af in deze encenering?
1: Ik vind het heel moeilijk, want het is altijd een beetje gevaarlijk om uitvoerders te gaan afrekenen op een momentopname. Het is de première, er staat veel op het spel, het is de seizoensopener. Misschien is de man een beetje ziek. Misschien heeft hij toch net iets meer last van zenuwen dan je op voorhand zou denken. Maar ik vond hem gisteren niet formidabel. Ik vond hem eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Je staat daar in de titelrol van een van de meest emblematische karakters uit de westerse theatergeschiedenis.
0: Echt een droomrol, hè? Je moet het als een prins zingen, jongen.
1: Ja, en zijn stem kwam er niet helemaal uit. Het Frans klonk niet echt super verstaanbaar, waardoor je met een soort afstand tot dat personage begint, waardoor er een soort afstand met dat personage begint te ontstaan. Zeker in een opera in Brussel, waar rond jou wel gewoon Frans wordt gesproken voor het merendeel. Dan snap ik niet dat die taalkwestie niet beter opgelost wordt. En dat speelt allemaal mee, denk ik, in wat ik daarnet zei. Namelijk dat die liefde niet echt oprecht overkwam. Ik denk dat hij enerzijds een moeilijke dag had, en dat kan gebeuren. Ik denk ook dat hij het een beetje moeilijk had met die encenering. Er is heel veel leegte, zeker na de pauze. Ik zei het al, die vierde act is heel statisch in beeld gebracht. En ik denk dat hij daar een beetje zichzelf in kwijtgeraakt is.
0: Okay. En hoe zit het dan met de gevechtscènes? Ook iets belangrijks? Zijn zij geloofwaardig in deze opera?
1: Niet helemaal. Kijk, je kan er iets voor zeggen voor het een beetje gemaniereerde, soapachtige vechten dat er vaak op operatonelen gebeurt. Maar hier lag het luchtboksen en de dramatische pirouettes na een knock-out er toch wel heel vingerdik bovenop. Waardoor aan het einde van, net voor die pauze, zit je daar te denken van, ja, dit ook hier weer, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat hier een gevecht op leven en dood, er sterven twee mannen, een gevecht op leven en dood tussen twee rivaliserende clans geweest is. Het voelt allemaal zo'n beetje gemaakt aan. Ja. En dat is jammer, want het koor, dat natuurlijk in die gevechtscènes een heel grote rol speelt, is eigenlijk wel een van de sterkhouders in deze voorstelling. Je denkt bij Romeo en Juliet natuurlijk aan die twee hoofdrolspelers, aan Romeo en aan Juliet. Maar eigenlijk gaat het hier, of lijkt het hier bijna meer te gaan over de Montagues en de Capulets. En die worden natuurlijk vertolkt door die massa, door dat koor. En dat doen ze heel goed. Er zit een soort kracht in de gemeenschap. En toch slaagt de regisseuse, slaagt de kostuummaakster Cécile Trémolière er ook in om elk, om dat allemaal afzonderlijke individuen te houden. En dat vind ik wel heel sterk gedaan. Je hebt vaak in opera dat het koor als zo één blok wordt neergezet. En hier leefde die groep mensen echt helemaal. Dat is zeer sterk, dus het is dan een beetje jammer dat dat toch iets wat teniet wordt gedaan door het gekunstelde vechten.
0: Oké, dus ja, dan zullen we het daarbij houden, Jasper. het gaat vooral dan ja, over die twee groepen, over het koor en niet meer zozeer rond Romeo en Juliet. Zullen we het zo concluderen?
1: Ja, misschien moeten we dat dan maar als conclusie nemen, hè, dat de kalverliefde niet zo belangrijk is, maar dat het dan meer gaat over hoe we onze verschillen, de verschillen tussen mensen onderling overstijgen. Dan gaan we er toch uit met een positieve boodschap en dan misschien ook wel een belangrijke boodschap voor vandaag, dat we onze verschillen mogen overstijgen.
0: Absoluut. En dan gaan we ook nog naar muziek luisteren. Dankjewel, Jasper Kroone. De operaproductie Romeo en Juliet is nog tot en met 17 oktober te zien in De Munt.

L'amour, l'amour, lève-toi. Uit Romeo et Juliette van Charles Gounod met tenor Benjamin Bernheim en de Philharmonie van Praag. Clara, blijf verwonderd.

Je hoort in die titel al waar de Bulgaars-Britse componiste Dobrina Tabakova goed in is. Suite in jazz-style, werelden bij elkaar brengen zonder dat het geforceerd klinkt. Met altviolist Maxim Rizanov en pianist uit Berlijn Kim Dassol. In de ACT Art Gallery in Berlijn staat een Steinway-vleugel. Heel wat grote muzikanten hebben er al aan plaatsgenomen. En vorige zomer werd daar de 85ste verjaardag van de ACT-oprichter gevierd. Met meer dan 20 muzikanten, telkens weer andere bezettingen, amper 50 mensen in de zaal. En de microfoons stonden open en dat intieme verjaardagsfeest werd omgezet in een nieuw album. The Gallery Concerts, zomerfeest. Editie. En dit is een fragment eruit.

Ja, dat was me daar wel een feestje. Als Michael Wolny achter die Steinway-vleugel kruipt in de ACT Art Gallery in Berlijn, dan heb je de Beatles bijna niet meer nodig. Ja, misschien zit u nog te... Ja, dat was me daar wel een feestje. Als Michael Wolny achter die...

Bach met een flinke eetlust. Lunch was dit van en met Gwen Crisis en Bogo Strings uit hun jongste album Betsubara, Japans voor tweede maag. En wij hebben onze tweede maag gevonden, want het toetje is voor Mark, want hij heeft La Tempête voor u klaarstaan. Dit Franse ensemble komt naar Beaux-Arts. U hoort er alles over in Maestro. Heel fijn dat u luistert. Een mooie middag samen.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen geeft rond deze tijd zijn septemberverklaring in het parlement. Daarin legt hij de plannen van zijn regering toe voor het komende jaar. Eigenlijk moest Diependalen die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was geraakt. Maar nu is alles dus wel net op tijd klaargeraakt. Heidi van Rompuy, jij bent in het Vlaams parlement.
1: Ja, inderdaad. Ik heb daarnet Matthias Diependalen zijn toespraak uit zijn boekentas zien halen. Dus het zal toch nu tweede keer goede keer zijn voor Matthias Diependalen. Al was dat allemaal natuurlijk wel weer maar op het nippertje. Vooruit trok gisteren nog het akkoord in, omdat ze zeiden dat bepaalde cijfers niet klopten. En dus hebben de kabinetten nog tot op het allerlaatste moment moeten sleutelen aan die begrotingstabel om die helemaal juist te krijgen. Maar nu is alles uitgeklaard, al was dit natuurlijk niet de manier waarop Diependalen graag aan het nieuwe parlementaire jaar wilde beginnen. Heel wat van wat in dat akkoord staat is ook al uitgelekt, zoals het beperken van de kinderbijslag bijvoorbeeld, het besparen op subsidies en het beperken van het extra budget van de lijn. Dus zometeen gaat Vlaams minister-president Diependalen eraan beginnen en dan is het altijd afwachten of we hier misschien nog iets gaan horen dat we nog niet wisten.
0: Dankjewel, afwachten dus. Een vliegtuig van maatschappij Fly Dubai met ongeveer 150 passagiers aan boord heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Het toestel was op weg van Dubai naar Israël. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen. Jens Fransen.
2: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot een inwoner uit Oman gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saoedi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
0: De Nederlandse politie heeft twee mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Begin deze maand vielen daar tientallen gewapende mannen het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker van dat huis om het leven en ook twee agenten raakten gewond. De politie deed vandaag ook huiszoekingen in onder andere Amsterdam. In een van de doorzochte woningen hebben agenten twee vuurwapens in beslag genomen en ook een derde verdachte opgepakt. En Natuurpunt krijgt opvallend veel meldingen van Aziatische stinkwansen. Dat zijn insecten die oorspronkelijk uit China komen, maar ook meer en meer bij ons voorkomen. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. De Aziatische stinkwansen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Ze zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken en ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
0: Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen en morgen is het wisselvallig met buien en nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een heel fijne woensdagnamiddag. Maak kennis met deze violist. Zijn naam zal misschien een belletje doen rinkelen. Hij is straks een van de drie muzici die in Hohenems kamermuziek van Johannes Brahms speelt, zijn eerste pianotrio.
6: Hello, my name is Tobias Feldmann. I'm a German violinist from Leipzig and I'm 35 years old. And I have the pleasure today to play together with Guillaume Bellom and Victor Julien Laferrière here at the Schubertiade in Hohenems.

Georg-Philipp Telemann componeerde dit vivace voor gamba met Jordi Savall. 85 jaar is hij geworden. Hij 85, Tobias Veldman, die we net hoorden zichzelf introduceren, is 35. Violist Tobias Veldman, ja, maestro, heeft alle leeftijden een plek onder de muzikale hemel. En dan Antonín Dvořák, zijn beslissing om een Stabat Mater te componeren, daar is in der tijd veel om te doen geweest. Het zou een reactie geweest zijn op het overlijden van 3 van zijn kinderen, hoewel we ondertussen weten dat dat niet helemaal waar is, want dat hij al begonnen was met een aantal aantekeningen voor zijn Stabat Mater toen zijn eerste dochter Josefa was overleden. Er was veel kindersterfte in die tijd natuurlijk en Josefa overleed 2 dagen na haar geboorte. Het ensemble La Tempête van Simon-Pierre Bestillon met een niet alledaagse kijk op dat Stabat Mater van Dvořák. De solist is Florent Martin.

0: De bas Florent Martin in het Stabat Mater van Antonin Dvořák met het ensemble La Tempête en Simon-Pierre Bestillon. Toen deze muziek in première ging in Londen, het was tevoren al te horen geweest op andere plaatsen, maar vooral Londen was belangrijk, want het was een fantastisch succes. Het was Dvořák zelf die zijn Stabat Mater dirigeerde in de Royal Albert Hall in Londen. Het was eigenlijk voor de eerste keer dat Antonin Dvořák in het buitenland zo succesvol was. Violist Tobias Veldman, kent u hem nog? In 2015 werd hij vierde op de Elisabeth-wedstrijd. En voor hem, vertelt hij, was dat een heel belangrijk moment.
1: Yes, I do. I mean, it's been such a milestone in my career, I must say, and also such an amazing experience. I mean, I've done other competitions before, but of course, the Queen Elizabeth competition, especially for us violinists, is the peak competition, the biggest one we have in the world. And also what I really remember well is that I had an amazing host family back then, and the whole surrounding was really in a family-like atmosphere, which was really helping also during that time, because as you can imagine, it's a very intense time playing a competition of almost a month, I think, and I've stayed in Belgium for almost 1.5 months because we also had some winners' concerts after the competition, and also after that I had the pleasure to return many times to Belgium, and I'm also still returning almost every year to festivals, especially the Stavelot Festival, every year. So it's so I have a big boundary to the country of Belgium, and it's always a pleasure to be there.
0: Ja, Tobias Veldman, de Elisabeth-wedstrijd is voor violisten de belangrijkste wedstrijd ter wereld, vertelt hij. Dat is voor hem glashelder. En ondanks de stress van de wedstrijd heeft hij zijn verblijf in ons land ervaren als warm en als leerrijk. Een vriendelijke sfeer, een open-minded gastgezin waarin hij verbleef. Het is allemaal zo belangrijk. Tobias Veldman nu in concert in Hoornhems met het eerste pianotrio van Johannes Brahms. Met trouwens een andere laureaat, zelfs winnaar van de Elisabeth-wedstrijd in 2017. Cellist Victor Julien Laferrière en de pianist is de jonge Guillaume Bellamme. Tobias Veldman vertelt over dit pianotrio van Brahms dat het de jonge Brahms laat horen, met invloeden van Mendelssohn en van Schumann. Je luistert als het ware naar de muzikale wortels van Brahms.
1: With the Brahms, it's just amazing to see, because he wrote it also in a juvenile age, how fresh and different his approach to music was. You always also hear in this first version of his piano trio in B major some sort of influences from Mendelssohn, also in Schumann, even in some fugues he let out. So it kind of shows you also what he might not have been maybe happy with, but also it shows the roots of the composer.

0: concerts op de Schubertiade in Hohenems in Oostenrijk. Dit eerste pianotrio, niet van Franz Schubert, maar van Johannes Brahms, met drie schitterende muzikanten van de jonge generatie, violist Tobias Feldman, Victor-Julien Laferrière op cello en de pianist was Guillaume Bellom. Bijzonder werk, dat eerste pianotrio van Brahms, vooral voor Brahms zelf, want hij heeft het gecomponeerd, tenminste de eerste versie, toen hij jong was. En toen wachtte hij 36 jaar om er terug iets mee te doen. Zolang lag het ergens bij hem en werd er weinig mee gedaan. En dan vraag je je af waarom de 56-jarige Brahms plots teruggrijpt naar een werk dat hij componeerde toen hij 21 was. Zonder twijfel omdat hij erin geloofde. Het is ook een heel fijn pianotrio hier, mooi gespeeld door deze drie muzikanten in Hohenems op die schitterende Schubertiade afgelopen zomer. Met de Duitse violist Tobias Feldman, die in 2015 vierde werd op de Elisabeth-wedstrijd. En volgende week speelt hij een concert met Antwerp Symphony Orchestra en dirigent Richard Egar. En dus wordt hij volgende week onze violist van de week. We gaan hem dus nog horen. We keren onder andere eens terug naar 2015, naar de Elisabeth-wedstrijd, toen hij, zoals iedereen toen, in de halve finale een vioolconcerto van Mozart moest spelen. En hij koos voor het vijfde. En we gaan Tobias Feldman ook volgende week horen in het vioolconcerto van Jean Sibelius. Maar als u na die kamermuziek van Johannes Brahms zin heeft in meer Brahms, dan heb ik hier nog een mooi doosje liggen met de symfonieën van Brahms en de serenades, onder andere met dirigent Jaap van Zweden. Dus meer Brahms, als u daar ja op antwoordt, dan lees ik dat graag in een bericht via VRT Max of een mail maestro@knara.be.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Een heel fijne namiddag. We zijn ondertussen 3 uur voorbij, 2 over 3, op deze woensdagnamiddag. Het is tijd voor Mozart en zijn concertante symfonie voor viool, altviool en orkest. We zitten in Salzburg bij Mozart. Hij is 23 jaar jong. En het is muziek die populair is. Zo'n symfonie, zo'n concertante symfonie. Het woord zegt hetzelfde. Het is geen symfonie. Het is geen concerto. Het is iets ertussenin. Het is een soort van muzikale evenwichtsoefening tussen het symfonische, het grote symfonische en toch ook wel de intimiteit van kamermuziek. Beetje hybride allemaal. Heel gecultiveerd en populair in Parijs. En Mozart vond het een fijn genre eigenlijk om in te componeren, omdat het niet zozeer één instrument op een verhoog zet, maar dat je eigenlijk als componist kan zorgen dat verschillende instrumenten met elkaar gaan converseren en communiceren. En dat levert heel verfijnde muziek op, zeker bij Mozart. Hier is die concertante symfonie van hem met Jonathan Cohen en zijn ensemble Arcangelo. En de solisten zijn violiste Vilde Frank en altviolist Maxime Rissanov.

telkens opnieuw een feest is. Concertant de symfonie van Mozart met Phil de Frank, de violiste, die afgelopen zomer 40 is geworden. En altviolist Maxim Rissanov, die uit Oekraïne komt. Hij is ondertussen een Brit. En zij speelden hier samen die concertante symfonie van Mozart met het ensemble Arcangelo van Jonathan Cohen. We weten niet voor wie Mozart die muziek heeft gecomponeerd, voor een bepaalde gelegenheid. Er is eigenlijk heel weinig gedocumenteerd. Ook in het archief van het Hof in Salzburg is er weinig van terug te vinden. En dat betekent dan dat er van alle verhalen de ronde doen over die concertante symfonie. Namelijk dat Mozart graag de altviool speelde en waarschijnlijk hier de altviool gespeeld heeft bij de première van dit werk. Dat is een aantrekkelijk idee en we weten ook dat inderdaad hier de altvioolpartij zeer prominent is. Maar om dan te zeggen dat Mozart dat zelf gespeeld heeft, dat is, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen, want er is geen enkel bewijs voor. Jordi Savall is 85 jaar geworden onlangs. Hier is hij met muziek van Cristobal de Morales, in zijn tijd het licht van Spanje in de muziek genoemd. Merkwaardig, want daarna is er eigenlijk nog weinig van Morales te vinden, ook vandaag, in concerten of opnames. Het is niet evident en we weten ook bijzonder weinig over het leven van Cristobal de Morales. Geboren in Sevilla, dat weten we zeker, en dat hij een training heeft gekregen op jonge leeftijd, heel waarschijnlijk. Wat we wel weten is nog zo'n feit, en dat is een soort toevalligheid. Dat is op de dag dat paus Paulus III de opdracht gaf aan Michelangelo om de Sixtijnse kapel in Rome te schilderen. Op die dag werd Cristobal de Morales koorzanger in het pauselijk koor in Rome. En ook die tijd in Rome gebruikte hij om prachtige muziek te componeren. Onder andere dit requiem.

Mooi fragment uit de Dodemis, het Requiem, de Officium Defunctorum van Cristobal de Morales met de Capella Real de Catalunya en Experimenti onder leiding van Jordi Savall. Het Requiem van Cristobal de Morales was ongeveer het laatste religieuze werk dat hij componeerde. Hij had 16 missen gecomponeerd. Het was een groot project en daarna dus dat Requiem als een soort van ja, point final van zijn geestelijke muziek. Jordi Savall, 85 jaar geworden, ja, dat kan al tellen. En de man is er nog steeds, ook op zijn 85ste, van overtuigd dat alle maatschappijen nood hebben aan muziek om te kunnen overleven, om de hoop te houden. Hij zegt, denk aan de Sefardische muziek, de Spaanse Joden die uitgewezen werden aan het eind van de 15e eeuw en 500 jaar lang dezelfde liederen zijn blijven zingen, elke dag, omdat ze wisten dat ze iets meedroegen met die muziek en omdat ze ja, vrede vonden en hoop in hun hart. En hetzelfde is met de Schotse migranten in New York die, nadat ze hard gewerkt hadden in de haven, naar de pub gingen, bier dronken, een beetje op de viool speelden en dan begonnen te zingen. Een vorm van samenhorigheid. Muziek heeft elke maatschappij, elke samenleving hebben mensen nodig. Jordi Savall, we wensen hem nog vele jaren, ondanks zijn hoge leeftijd 85, vele jaren van geluk en levensvreugde. Het is wel namiddag, maar waarom geen nocturne? Twee nocturnes van Chopin. Alice Sarah Ott.

De ene nocturne is natuurlijk de andere niet. Dit waren er van John Field. Twee nocturnes met Alice Sarah Ott aan de piano. Zie de afgelopen jaren die nocturnes van John Field, ik zal niet zeggen herontdekt heeft. Ze zijn wel al opgenomen. Maar toch, ze heeft recht wel de schijnwerpers willen oprichten. Ondanks het feit dat het in haar persoonlijk leven niet echt gemakkelijk heeft, Alice Sarah Ott. Want enkele jaren terug kreeg ze lichamelijke klachten en was de... het resultaat daar bij de dokter dat hij zei van u heeft multiple sclerose, MS. Maar dat is natuurlijk niet langer die slopende kwaal van 20, 30 jaar geleden. Dus zolang het gaat, doet Alice Sarah Ott verder piano spelen, concerten spelen. Ze wil dat absoluut blijven doen. Ze zegt, we hebben veel misverstanden nog steeds over die ziekte, maar ik blijf piano spelen, want dat geeft daar ook heel veel energie. Alice Sarah Ott. En dit is de finale van de vierde symfonie van Antonín Dvořák, gedirigeerd door Neeme Järvi.

De finale van de vierde symfonie van Antonín Dvořák met Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Martin Fres nog even op klarinet, die muziek van Kreusel. En na 4 uur de enige echte leraar van Benjamin Britten. En dat was Frank Bridge.

0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn septemberverklaring afgelegd in het parlement, waarin hij zijn beleidsplannen heeft toegelicht. De regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaan doen.
3: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen, dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar, maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers en ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
2: De Vlaamse regering raakte het maar net op tijd eens over de begroting. Dat kwam omdat Vooruit gisteravond nog een fout had opgemerkt in de cijfers. Vice-minister-president Melissa de Prater van Vooruit is blij dat alles is rechtgezet.
4: Het grote probleem is dat in deze moeilijke oefening hebben we ook heel veel extra budget vrijgemaakt voor onze zorg, maar op een bepaald moment werden die afspraken niet vertaald in de tabel en bleek er plots een heel groot bedrag weg te zijn. Dat kan voor ons natuurlijk absoluut niet. De noden in de zorg zijn bijzonder hoog en dan vechten wij natuurlijk voor elke euro in die zorg. Die fout is ook terug rechtgezet, vandaar ook de vertraging, maar dat is intussen opgelost.
2: De oppositie is bijzonder kritisch over het begrotingsakkoord. Chris Janssens van Vlaams Belang.
5: Ik heb gezien dat er heel veel bedrukte gezichten op de ministerbanken zaten en dat mag natuurlijk niet verbazen als je de voorbije dagen vechtend over straat heb gerold. En als je ziet dat het vertrouwen tussen de coalitiepartners volledig zoek is, dat ze elkaar en het akkoord dat gesloten is niet eens vertrouwen, hoe kan je dan van de Vlaming verwachten dat ze vertrouwen hebben in die regering of in dat begrotingsakkoord?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement nog een debat over het begrotingsakkoord. En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steven Rombout.
6: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
2: In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief in de nacht van zondag op maandag. De voordeur van een appartementsgebouw vlakbij het stadspark raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en geeft zijn betrokkenheid toe. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Geleidelijk overal zwaar bewolkt met wat regen of buien. In de Kempen kunnen we nog 28 graden halen. En morgen is het wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.

heel mooie namiddag. We doken meteen de 16e eeuw in met Nicolas Gombert door het ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Muziek van Gombert, een motet, zesstemmig, voor Josquin Desprez, die overleden was. En Gombert, dan zitten we, tenminste waar hij geboren is, aan het eind van de 15e eeuw. Waarschijnlijk ergens tussen Lille en Saint-Omer. En hij grijpt meteen terug, Gombert, en dat deden wel meer componisten in zijn tijd, naar de klassieke oudheid, naar het proberen te verklanken van de muzen en terug te keren naar idealen van het antieke theater. Heel belangrijk was de aandacht die ze hadden voor de verstaanbaarheid van het woord en de expressiviteit. En dat deed Nicolas Gombert in zijn tijd fantastisch. 85 jaar Jordi Savall hebben we al gevierd met een iets te kort stuk, vond ik, uit de muziek van Cristobal de Morales. Daar is een reden voor, maar dat ga ik u allemaal niet vertellen. We hebben uitgebreide Jordi Savall nu met een symfonie van Luigi Boccherini, de man die op zijn 25e naar Spanje ging om daar de muziek te kleuren, bijna letterlijk. Luigi Boccherini met Jordi Savall en Le Concert des Nations.

concert des Nations en Jordi Savall in deze symfonie van Luigi Boccherini. 85 jaar Jordi Savall, ook vandaag en ook morgen nog. Met morgenmuziek van Felix Mendelssohn, een midzomernachtsdroom overture met Jordi Savall. En een concerto van Antonio Vivaldi. Met andere woorden, nog eens de veelzijdigheid van Jordi Savall. En er kan nog een klein knipje veelzijdigheid bij.

daar is het gezin Savan natuurlijk ook fantastisch in dit soort improvisaties, canario's. En ik zeg terecht het gezin Savan, want Jordi werd hier bijgestaan door Ariana Savan en Ferran Savan en ook Pedro Esteban. Ja, het is ondertussen 16:30 geworden. Stephen Huff, ik moet bijna zeggen Sir Stephen Huff, want dat is hij. De pianist heeft een nieuw soloalbum. Stephen Huff's Piano Postcards. En wat doet hij? Muzikale boodschappen sturen van de reizen van een pianist. En zo komen we bij Cécile Chaminade met deze thema en variaties. Stephen Huff aan de piano.

Cécile Chaminade. Van haar was dit thema met variaties gespeeld door Stephen Huff aan de piano. Chaminade. Haar ouders waren ook muzikaal en hielden regelmatig een salon aan huis. En daar kwamen heel wat mensen langs die belangrijk waren in Parijs. En op die manier maakte ze kennis met de talent van dochter Cécile Chaminade. En mocht ze haar eigen kamermuziek voorstellen in de Salle Pleyel in Parijs. Ja, dat hielp natuurlijk, hè, de ouders, dat ze de juiste contacten hadden. Frank Bridge, zijn muziek, daar kunnen we ons jammer genoeg niet zoveel bij voorstellen, maar de naam linken we wel aan Benjamin Britten, want het was eigenlijk de enige echte leraar van Benjamin Britten. Maar de muziek van Frank Bridge, die horen we zelden, nochtans is een van zijn vroege werken, The Sea, bijzonder interessant, is een suite voor orkest, pas enkele jaren gecomponeerd na dat andere meesterwerk van Claude Debussy, La Mer, en allebei de stukken zijn, toevallig of niet, afgewerkt in Eastbourne, een kustgemeente in Engeland aan de zuidkust van Engeland. De suite van Bridge is zonder twijfel geïnspireerd door Debussy en Bridge heeft op zijn manier dan ook weer Benjamin Britten geïnspireerd voor de Sea Interludes in zijn opera Peter Grimes. Heerlijke orkestratie, atmosferisch, impressionistisch en Britten zei achteraf dat hij dat ook een heel mooi stuk vond van zijn leraar en dat hij het heel graag dirigeerde. The Sea van Frank Bridge met BBC National Orchestra of Wales en de dirigent is Richard Hickox.

Zwevend met een storm op zee, de Sea van Frank Bridge met BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Richard Hickox. Morgen onder andere kamermuziek van Schubert van op de Schubertiade in Hoornems hier in Maestro. Maak er een mooie avond van, zometeen met Pompidou en Chantal Patin.

0: is 5 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering snoeit in premies en voordelen, maar bespaart niet op onderwijs. En volgens de Israëlische regering is vanochtend een terreuraanslag op een vliegtuig vermeden. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Volgend jaar gaat het om een besparing van bijna 2 miljard. Tot in 2029 moet er in totaal 3 miljard worden bespaard. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring in het Vlaams parlement.
1: Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
2: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor elke Vlaming, dat was de boodschap van Diependalen hier. Daarom wordt er bespaard op de kinderbijslag, op de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de overheid zelf.
1: We trekken een duidelijke lijn. Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
1: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd om de wachtlijsten in de zorg in te korten. De Vlaamse regering vond maar op de valreep een begrotingsakkoord en dat is ongehoord, zegt Stefanie Doze van Anders uit de oppositie.
3: En je zei het er nog niet en daarom kom je ertoe met een bladje waar dat er totaal geen details op staan.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
0: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters en dat zal zeer moeilijk worden.
4: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht en dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier, maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
0: En ook de openbare omroep zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop een besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Volgens minister van Media Sieltje van Achter zal de publieke omroep nog scherpere keuzes moeten maken. Dat zegt onze collega Steven Rombout.
5: De mediaminister doet een aantal suggesties waar de VRT kan besparen. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten met radio- en tv-gezichten af te bouwen. Voor grote sportevenementen, zoals het WK voetbal, moet de VRT onderzoeken of ze kan samenwerken met andere omroepen, zoals VTM en Play. Tegelijkertijd mag de omroep bovenop het gratis basisaanbod op VRT Max een betalende formule uitwerken, wat dan weer extra inkomsten kan opleveren. De VRT is bezorgd over de extra besparingen, ook omdat de Vlaamse regering terugkomt op eerder gemaakte afspraken.
0: Volgens de vakbonden bij VRT is dit de zoveelste besparing en is het voor de openbare omroep onmogelijk om op die manier voor te werken. De bonden beraden zich over acties. Mike Barlow van de Liberale Vakbond.
6: Het is geen kaasschaafoperatie meer, het is eigenlijk een hakbijloperatie. Die 10 miljoen die ze nu voor ogen hebben om te besparen, dat komt bovenop 16 miljoen die al moeten bespaard worden in het kader van lopend beheersovereenkomst. En eigenlijk de VRT wordt alsmaar meer structureel ondergefinancierd.
0: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Jens Fransen, weten we intussen nog meer?
7: Maar het lijkt dus echt wel steeds duidelijker om een mislukte terreuraanslag te gaan. De piloot op die vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen dus met een mes zijn medepiloot aan, die daarbij zwaar gewond raakte. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door andere passagiers. Gelukkig, bij die andere passagiers zaten piloten van dezelfde maatschappij en die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, konden ze dat toestel weer rechttrekken en veilig een noodlanding uit. uitvoeren in Saudi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saudi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische passagiers die zijn intussen tijd weer op weg naar Israël.
0: Dankjewel, Jens. In de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in de staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen. En we halen dan 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen, op subsidies voor KMO's en op de Vlaamse overheid zelf, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: I don't care about the word art, because it's been so discredited.
8: Pompidou, met Chantal Patin.
10: Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Een septemberverklaring met allerlei uitspraken over besparingen, ook voor de openbare omroep. En ja, we hebben beslist Piet Joostens. Hi. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Om hier ook wat te besparen vandaag.
11: Ja, en dat kan heel makkelijk.
10: Ja, er zijn ook schrijvers geweest in het verleden die hebben bespaard op een aantal klinkers bijvoorbeeld.
11: Jazeker.
10: Ja, en over een van die auteurs kom je praten vandaag, dat is Georges Perec.
11: Inderdaad, ja. Die heeft een boek geschreven zonder de klinker E, wat in het Frans nog moeilijker is, denk ik, dan in het Nederlands. Maar hij heeft ook een boek geschreven met alleen maar de klinker E.
10: Ja. Kostte dat dan minder als er wordt bespaard op een E in de boekhandel? Nee.
11: Dat weet ik niet precies. Dat weet ik niet precies.
10: Ik wil echt zo hard besparen, Piet. Goedroen de Geiter.
12: Hey,
10: dag Chantal. Dag Goedroen. Jij bent een van die gelukkige mensen die in Jette is kunnen gaan kijken naar dat hele mooie wit huis van Joseph Diongre. En als ik Diongre zeg, dan, ja, de architect natuurlijk, dan denken de mensen meteen van, ah ja, dat is die man van Flaget. Ja. Maar wat een mooie woning heeft hij daar neergepoot.
12: Ja, veel kleiner dan Flaget natuurlijk. En er is al heel veel te zien aan de buitenkant. En daarvoor hoef je niet binnen. Maar ja, ik ben inderdaad binnengemogen. Ik vond dat er toen een beetje te veel mensen waren. Ja. Maar bon, het was wel een fijn bezoek.
10: Ik wil jouw verhaal horen over Goed. Wat daar van binnen ook allemaal te zien is. Dank je alvast, Goedroen. Ik heb ook Volkert de Jong uitgenodigd. Dag Volkert.
13: Goedemiddag.
10: Ja, jij komt helemaal uit Amsterdam.
13: Ja.
10: Wat fijn dat je die tocht voor ons hebt ondernomen.
13: Graag gedaan. Hoor.
10: Maar ik vond het fijn om jou te vragen om over jouw tentoonstelling te praten. Die is momenteel in Brussel te zien.
13: Ja,
10: in jouw galerie, dat is heel chic, hè? Een Parijse galerie die in Brussel ook een vestiging heeft.
13: Ja.
10: Dat is Christophe Gaillard. Ja. En daar toon je een aantal uitzonderlijke dingen. Ja, laten we eens gaan kijken wat daar te zien is. Want de mensen gaan een beetje schrikken misschien als ik het begin te beschrijven. Maar er zijn allerlei personages te zien. Ze zien er heel grotesk uit, een beetje abject ook. Ze zijn een beetje van onze tijd, soms een beetje van de verleden tijd. What the heck is this?
13: Ja.
10: Ja, het is een zootje ongeregeld dat je daar bijeen hebt gebracht. Grote sculpturen eigenlijk. Ze zitten ook in bakken. Dus je denkt van, ben ik nu naar een soort van, zijn dit grafzerken voor bizarre types? Wat heb jij willen doen?
13: Ja, ik denk dat het goed is om te zeggen dat het zeg maar mensgrote figuren zijn.
10: Ja.
13: Ik hou ervan om graag mensgroot te werken. Omdat ik denk, dan projecteren mensen daar ook menselijke emoties op. En ik heb inderdaad nogal wat teweeg gebracht daar in die galerie. Omdat ik dacht dat het ook nodig was om de boel een beetje op te schudden hier.
10: Ja, heb je dat gevoel dat je in Vlaanderen, in Brussel, de boel een beetje moet komen opschudden?
13: Nou, nee,
10: zo braaf zijn wij
13: toch
10: niet?
13: Nee, dat zeker niet. Nee. Ik was gevraagd om in deze prachtige voormalige directeurswoning en een villa deze tentoonstelling te maken. En ik probeer me wel altijd in te leven dat ik denk van oké, de mensen die komen dan zo'n galerie binnen, wat wil ik dat ze er meemaken, zeg maar, tijdens zo'n bezoek?
10: Ja.
13: En dan, ik heb het ook graag over de duistere kant, zeg maar, van het leven. En dat komt ook ter sprake. Maar in eerste instantie is het een cacophonie van allerlei kleuren en licht.
10: Ik heb het heel graag gezien, maar to be very honest, ik was ook meteen van mijn melk als ik binnenkwam van wow. Wat is dit? Dit wordt een leuke avond.
13: Teken. Ja, het was verrassend. Ik denk ook dat ik probeer mensen eigenlijk, net zoals jij het beleefd hebt misschien, om dat je uit je comfortzone te halen. En ik denk mensen moeten even reset worden als ze binnenkomen. Ja. Om opnieuw te gaan kijken en te beleven van waar kijk ik naar? En wat betekent die kunst eigenlijk van
10: ja, van de mij. Titel van de tentoonstelling is Old DNA. Ja. Oud DNA, wat wil jij daarmee zeggen? En wat zeg je dan ook over die gigantische, ja, die sculpturen die daar staan in de galerie?
13: Ja, ik vond, het leek mij een hele toepasselijke titel, omdat ik ben veel met geschiedenis bezig. En dan probeer ik me zo voor te stellen hoe mensen dan bijvoorbeeld uit het verhaal dan wat ik daar probeer uit te leggen over in de 17e eeuw, zeg maar. Hoe die mensen dan, hoe kun je contact maken met personen uit het verleden? En ik denk dat het idee dat je natuurlijk ook afstamt van mensen die al eerder geleefd hebben, zeg maar als je voorouders, dat altijd de vraag is van wat heb je meegekregen van deze mensen? En zeker in Nederland zijn ze natuurlijk bezig met de heroverweging van de geschiedenis als en het kolonialisme.
10: Die gouden eeuw, die is niet meer van goud.
13: Die glimt niet meer. Nou, ik vind dat interessant, dat geschiedenis eigenlijk ook door de tijdsgeest heen, of door de tijd heen een andere betekenis kan krijgen. En dat de moraliteit ook verschuift, soms naar andere kanten. Ja. En dat is maar goed ook, denk ik. Maar ik vraag me altijd af van wat gaan wij daar dan aan doen nu? En wat laten wij dan na aan de toekomst? Want ik dacht, wij zijn eigenlijk ook de voorouders van de toekomst. En want ik dacht, ik vind het wel interessant te hebben over de geschiedenis en het verleden. Maar ik denk altijd van, het blijft toch in de context bijvoorbeeld van Nederland, Rijksmuseum, de schilderijen van de Gouden Eeuw, die dan niet meer zo mag heten, die zijn toch altijd, het roept altijd een soort nostalgie op. En ik dacht van, ik wil daar doorheen, zeg maar, naar de kern van waarom zit het in de menselijke natuur om anderen te willen uitbuiten, zeg maar. En wat zit er daarvan dan in mijzelf? Dat vind ik interessant. Zo van, en wat kan die kunst daar dan in? Als kunstenaar kun je natuurlijk ook spelen met fictie. En ik dacht van, ik ben geen wetenschapper. Ik ben gewoon vrij om een suggestie te geven van die lichamen die daar in die soort grafkisten liggen, die zijn misschien op reis naar de toekomst.
10: Ja. Ik mag dan voor hen hopen dat dat een hele fijne toekomst is. Want ze zien er niet zo goed uit in hun kisten, Volkert.
13: Ja.
10: Ja, de ene heeft de vorm van een skelet aangenomen.
13: Mm-hmm.
10: De ander ligt daar met een hoop paraphernalia. Je stopt er ook heel veel werk op papier bij. Ja. Hè? De ander krijgt nog wat bekers en ze heet, eentje heet J. Cabillaud.
13: Ja.
10: Ja. Ze zal iets met kabeljauw te maken hebben. Dan was er ook Don Federico de Toledo.
13: Ja.
10: Ja, dus we zitten echt in in de eeuw ook van de katholieken en de protestanten.
13: Ja, ja.
10: En de strijd daartussen. Dan is er ook Diederik van Sonoy. Dat is echt wel jullie geschiedenis, hè? Maar leg dat nog eens uit.
13: Ja.
10: Waarom deze heren?
13: Ik heb dat werk toen gemaakt voor een tentoonstelling in de Grote Kerk van Alkmaar. Dat is in Noord-Holland, zeg maar.
10: Daar kom jij vandaan, toch?
13: Ja, dat is mijn geboortestad zelfs. Maar wat mij fascineerde was dat ze dus in de liederen en de overlevering is gezegd dat de opstand tegen de Spanjaarden begonnen was in Alkmaar. En dat daar een jong meisje ook was. Die heb ik ook geportretteerd in de tentoonstelling. Dat die dan ook als 16-jarige, zeg maar, tegen de Spanjaarden was begonnen met vechten en zo. En ik vond het interessant. Het werd een soort van heldhaftig verhaal. Met allerlei acteurs daarin. Zoals de namen die je net noemde. Een familielid van de koning van Spanje. Die moest dat Spaanse leger daar natuurlijk aan de gang houden. Maar op een gegeven moment werden ze verdreven. En dat vond ik interessant. Dat van, wat was dat voor een gebeurtenis? En ook, denk ik, van in Antwerpen hangt ook een enorm schilderij in het museum. Daar zie je dan inderdaad die Spaanse troepen. Die trekken dan door België al rovend en ellende veroorzakend weer terug naar Spanje. Ja. En ik vond dat
10: aftocht te blazen.
13: Ja, dat vond ik een interessant beeld, ook in deze tijdsgeest. Omdat je ook denkt van, in een tijd van oorlog, dan is de moraliteit ver te zoeken natuurlijk. Ja.
10: Zeg, hoe maak jij die sculpturen, Volkert? Want je hebt in brons gewerkt, maar dit gaat niet over brons. Dat is piepschuim en wat nog allemaal.
13: Ja, ik probeer eigenlijk die karakters dus te bestuderen die ik maak. En dan ga ik ze als het ware tot leven brengen met kunststoffen en zo in het atelier. En het is ook een manier voor mij als ik aan het werk ben om na te denken over van wat waren dit voor personen? Waarom waren ze zo belangrijk in die verhaallijnen? En maak ik bijvoorbeeld van klei maak ik een portret van zo iemand. En dan maak ik met siliconenrubber een mal van. En dan giet ik daar weer chemische producten daarin. Die eigenlijk ook niet thuis horen in de kunst. Maar waarvan ik wel denk van...
10: Ja, dat zijn geen edele materialen om mee te werken. Ja.
13: Nee, dat zijn materialen waar ik toen ik daar onderzoek naar deed... die komen van fabrieken die ook chemische wapens maken. En ik dacht, dat lijkt me een goed medium. Om dan zo'n onderwerp aan te vliegen.
10: Ja, ik hoop dat jij je goed beschermt in het atelier.
13: Ja, ik ben wel voorzichtig,
10: Ik zag een filmpje met jou, je had een gigantisch masker op.
13: Ja, het bijna een soort van die filters en zo.
10: Ja, bijna zo'n masker alsof je...
13: Ja, het is een soort van...
10: Een oorlog mosterdgas zou verwachten.
13: Ja, het is wel altijd een opgave om met dat soort producten te werken. En dat... als je kijkt naar de beangstigend mooie kleuren en de effecten die je ermee kan bereiken, denk ik van... Dat is verontrustend. Dat er materialen zijn die we normaal in ons dagelijks leven niet denken te zien. Ja. Maar wel overal in verwerkt zijn in ons huishouden.
10: Ja, dat weten wij niet, maar dat zijn inderdaad heel toxische materialen. Waarmee de huizen worden geïsoleerd, ik zeg maar wat.
13: Ik vond het ook interessant dat dat soort materialen dus expanderen. Dat je dus een kleine hoeveelheid nodig hebt die zich vermeerdert als een soort bouwschuim, zeg maar. Dus dat idee van economie zit er ook in. Van de prijzen veranderen ook. Naarmate de olieprijs duurder wordt, worden die materialen ook duurder. Ik dacht van, het is verbonden met een grotere processen, zeg maar. Die ons hele leven eigenlijk beïnvloeden. Zonder dat we het willen eigenlijk.
10: Ja. En nog even naar een andere zaal. In de galerie, daar heb ik 5 personages geteld.
13: Ja.
10: Die zagen er ook niet vriendelijk uit.
13: Oh, vond je?
10: Ja, zo helemaal zwart waren ze.
13: Ja.
10: Een beetje angstaanjagend. En dan hadden ze een soort van roze balk door een midden. En staat er zo eentje bij.
13: Ja.
10: En toen zei hij van, dit is mijn zelfportret.
13: Ja.
10: Zo'n mannetje met een gitaar.
13: Ja, die heeft een soort luiten, houdt hij vast.
10: Ja.
13: Ik dacht van, dat is dan de kunstenaar die het verhaal vertelt. En, maar die figuren zijn eigenlijk ook... het is een soort ronde dans eigenlijk. Waarbij ik eigenlijk bedenk dat... geschiedenis iets is wat steeds weer zich op een bepaalde manier herhaalt, zeg maar. Weet je wel, dat je zegt van je hebt opleving van economieën en weer neergang van voorspoed, zeg maar.
10: Okay.
13: En dat wil ik eigenlijk laten zien.
10: Ja, we gaan even ademhalen. Goed. Dit wordt echt toxisch.
13: Ja. Mariam, ja, bonjour. Ça va bien.

0: Amadou et Mariam. In de studio Piet Joosses vandaag. We moeten het nog hebben over Georges Perec. Oh, dat hele mooie huis dat Joseph de Jonge en Jette heeft gebouwd. Een eeuw geleden, Gudrun de Geiter. Ja. Maar we zijn nog niet klaar met jou, Volker de Jong. Okay. Om te praten over jouw tentoonstelling bij Christophe Gaillard. Mm-hmm. Dat is jouw galerie, pal tegenover Canal. Dat opent op 26 november. 30.000 tickets de deur uit. Fantastisch. Het ging hier even aan tafel, dat heb je dan. Hè. Wij praten verder als de muziek aan het spelen is. En Gudrun stelde jou de vraag, stel ze nog eens. Gudrun, dan kunnen de luisteraars
1: me volgen. Dat ik bij jou als manusje van alles, als een assistente mag komen werken en dat jij mij om materialen stuurt. Zal ik dan meer leren over chemische fabrieken waar ook wapens worden geproduceerd?
2: Dat is een goede vraag, maar ik denk dat op het moment dat je deze materialen koopt, daar geen achtergrondinformatie wordt gegeven over de andere activiteiten die dit soort bedrijven natuurlijk...
0: Maar je vermoedt wel zoiets?
2: Nou, ik heb onderzoek gedaan naar de oorsprong van die materialen en de fabrieken die dit produceren. En dan, ja, dat schrok ik enorm van. Dat ook... Na de Tweede Wereldoorlog dus wereldwijd bedrijven met elkaar ook besloten van... ja, we moeten eigenlijk zoveel mogelijk kunststoffen introduceren in het dagelijks leven van mensen... om dus gewoon de productie te kunnen verhogen. En dan denk je bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Formica... of deze tafel hier in de studio ziet, heeft een houtpatroon, maar het is plastic... En ik denk van, dat is natuurlijk wel een doortrapt plan.
0: Ja, dat is ook al in het kader van de besparingen natuurlijk. Hè. Echt hout konden wij ons niet permitteren. Grapje. Dus we zitten aan een plastic tafel. Op Clara. Ja. Ik wil nog een aantal andere werken bespreken met jou, Volkert. Je had het al even over die dame. Er zit zo'n dame in het wit op zo'n hele mooie, antieke, een beetje bourgeois stoeltje. Ja. Wie is zij?
2: Ja, ik heb dat werk speciaal gemaakt eigenlijk voor die plek, dus voor die oude villa. En ik dacht...
0: Ze lijkt daar te wonen als een soort van geest in dat huis.
2: Ja, dat idee had ik ook. Want zij is eigenlijk de persoon die daar ronddwaalde, zeg maar, in het verleden. Het is een hele chique villa. Naast dus de fabriek waar de directeur dan de baas was. En in deze villa heb je dus een parallele wereld. Dat is dan de wereld van de bediende, zeg maar. Die dan zeg maar hun eigen trappenhuis hadden. En ik dacht van, oh ja, dan had je dus dan zo'n scheiding tussen de mensen die daar dat geld hadden en de arbeiders in de fabriek en de bedienden. Dat, zag dat helemaal zo voor me als een soort scenario. Dat die vrouw des huizes dus dat allemaal ook in haar rol moest spelen. En ik dacht van, het lijkt me mooi om haar portret te maken eigenlijk.
0: Maar ze lijkt zo twee hoofden te hebben.
2: Ja, het is een soort moment van transitie.
0: Ah, ja.
2: Ik dacht van, haar ware aard komt eigenlijk op dat moment, als je haar aankijkt, naar buiten. Alsof haar echte identiteit achter dat masker zit van die vriendelijke, zachte vrouw, zeg maar. Mm-hmm. Komt daar ineens een soort rebelse meisje naar boven.
0: Ja. Nog een andere, wat vreemde verschijning is. Ik ben haar naam even kwijt. Maar dat was een spiritiste.
2: Ja.
0: Hoe heet ze weer? Corrie? Ik heb het op... Ah ja, Cora. Ik heb het Cora Scott.
2: Ja.
0: Waarom wou je haar... Want je hebt haar gewoon een kop gegeven.
2: Ja, dat klopt.
0: Een mooi hoofddeksel op.
2: Ja, ik was geïnteresseerd ook dat ze als spiritiste... Zij had zich ook uitgesproken tegen de ideeën over evolutie van Darwin. Dat vond ik interessant eigenlijk, hoe dat zo...
0: Dan zitten we alweer wat later in de geschiedenis natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik heb ook gevonden dat ze 4 keer is getrouwd geweest. Enfin, dit doet er vooral doet er eigenlijk absoluut niet toe.
2: Ja, fijn
0: maar
2: voor
0: bizarre
2: haar.
0: Personages. Dan eentje die wij allemaal kennen natuurlijk. Je hebt die in een hoek gezet. En je ziet eigenlijk een soort van kop. En nog een stukje van een lichaam. En dan heb je zo een trekker, hè, om de vloer mee te poetsen.
2: Ja, ja.
0: Maar dat is Le Corbusier, vertelde jij mij.
2: Dat is het portret van Le Corbusier.
0: Ja, die ziet er echt niet goed uit.
2: Nee, ik vond het ook interessant toen ik een rondleiding deed door de tentoonstelling met een groep mensen. En daar zaten ook architecten tussen dat ik zei van, dat is het portret van Le Corbusier. En ik zag die mensen helemaal zo schrikken van, wacht even. Dat
0: collectieve
2: is niet het
0: paniek
2: beeld,
0: in de galerie.
2: En dat vond ik interessant eigenlijk, dat zo'n titel eigenlijk iets triggert wat totaal in contrast is met wat je ziet. Ja. Omdat ik dacht van, Ja, ik heb meerdere portretten eigenlijk gemaakt van Le Corbusier. En deze is inderdaad... het ziet er nogal heftig uit. Maar ik heb eigenlijk zijn hoofd op een soort zwabber... of hoe zeg je dat, om de vloer schoon te maken... geprikt eigenlijk als een soort trofee, zeg maar. Ook omdat ik dacht van... hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis? Als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand zoals die Corbusier... natuurlijk probeerde ook met zijn architectuur de wereld te verbeteren, zou ik maar zeggen. En die had grootse plannen ook voor de binnenstad van Parijs... om daar helemaal nieuwbouw te plegen. Maar
0: Parijs afbreken en iets nieuws.
2: Maar ik dacht
1: nieuwbouw
2: ook...
1: plegen.
2: Ja, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, je mag natuurlijk. Ja.
2: Klinkt als een daad van agressie. Als een misdaad of zo. Maar ik weet niet, ik vind het interessant als je kijkt naar kunstbeweging ook van vroeger met architectuur. Dat je denkt, daar zit natuurlijk altijd een enorme idealisme achter. En ik dacht als kunstenaar of architect of als schrijver of wat je ook doet in de cultuur. Heb je toch altijd wel een ambitie om iets over te brengen naar de mensen. Mm-hmm. En ik dacht van, dat probeer ik eigenlijk ook met mijn werk. Dus ik denk van, laten we het nog eens hebben over Le Corbusier.
0: Ja. Missie geslaagd. Zeg, Volker, er was een tijd dat jij helemaal geen kunstenaar was. Je hebt zelfs verpleegkunde op een bepaald moment gestudeerd.
2: Ja,
0: dat was eigenlijk ook om je zieke papa bij te staan.
2: Ja.
0: Ja, mooi.
2: Ja, ja, ja. Ik bracht veel tijd. Ik was, denk ik, een jaar of 18 of zo.
0: Ja.
2: Ik bracht veel tijd door in ziekenhuizen met mijn vader. Die doktoren zeiden de hele tijd van, ja, hij heeft nog 3 maanden te leven. Maar ja, na vijf keer dat gehoord te hebben... denk je van, je kan niet iedere 3 maanden in een rouwproces gaan. Maar ik was nogal onder de indruk door die proces in zo'n ziekenhuis, zeg maar. Dat ik dacht, het moet fantastisch zijn als je ziek bent. Dat er mensen zijn die je willen helpen en je verzorgen. En het leek me een heel mooi beroep. Dus toen ben ik dat gaan studeren. En na 2 jaar kwam ik er eigenlijk achter van dat toch wel een heel minder... aantrekkelijk was voor mij dan ik had gedacht.
0: Ja.
2: Toen ben ik een jaar lang eigenlijk... Mijn ouders woonden aan de kust in Egmond. Dat is eigenlijk een dorpje vlak achter het strand. En dan was ik daar zo een jaar lang aan het dwalen over dat strand. Ik dacht, wat moet ik met mijn leven? En daar spoelden dan allemaal spullen aan op dat strand. En dat sleepte ik dan naar die tuin van mijn ouders. En toen begon ik dus objecten daarmee te maken.
0: Maar dat deed jouw vader vroeger ook al.
2: Ja, dat
0: was
2: klopt.
0: Een hele handige Harry...
2: Mijn vader die maakte ook marionetten samen met mijn moeder. En ik denk dat mijn vader, dat was voor hem ook een manier om, denk ik... ja, een soort rust te vinden in zijn leven, denk ik. Maar voor mij en mijn broer was het heel normaal dat we omringd waren met poppen.
0: Maar dat
2: de geesten
0: is wat jij,
2: van de zee.
0: Wat en, jij nog doet. Volk,
2: ja, dat is natuurlijk
0: dat
2: eigenlijk
0: zijn
2: wel waar,
0: ook poppen.
2: Ja. Ja, ik dacht wel van, het voelt voor mij heel veilig ook. Mm-hmm. Dat ik de regisseur ben van mijn eigen... acteurs, dat zijn dan die kunstwerken, zeg maar, snap je?
0: Mm-hmm. Er staan niet alleen vreemde personages op die tentoonstelling, ook heel veel schilderijen ook, werk op papier, ook oudere dingen die je hebt gemaakt, want je bent natuurlijk al wel een hele tijd bezig. Je hebt al begonnen als een hobby als strandjutter. Bracht jou toch maar naar de Gerrit Rietveld Academie en dan naar de Rijksacademie.
2: Ja.
0: Je hebt overal tentoongesteld van een prachtige carrière tot nu toe.
2: Zeker, ja.
0: Het is goed afgelopen met jouw jongen.
2: Ja, dank je. Nee, dat is ook zo. Ik ben echt super gelukkig. Ja. En ik heb mijn vrouw is ook nog steeds bij mij gebleven, al die tijd.
0: Ja.
2: Want het waren soms stormachtige... dingen succesvol zijn, ook in Amerika. En,
0: het ging wel even moeilijk, hè? Want succes kan ook een beetje verblindend zijn. Wordt het plotseling crisis. Dat was 2008, denk ik.
2: Ja, ik dacht dat ik fantastisch was, Chantal.
0: Nee, dat ben je nog altijd.
2: Ja, maar als je dat van jezelf denkt.
0: Ja.
2: Maar nee, ik was jong en onbezonnen. En ook onervaren dat ik de wereld bestormde. Maar mijn... succes ook niet helemaal goed aankon, zeg maar.
0: Nu doe je dat.
2: Nu doe ik dat
0: wat
2: wel.
0: Beter.
2: Ja, gelukkig maar.
0: Met 2 kinderen ook.
2: Heel blij. Ja.
0: Goed, ga dat bekijken bij Christophe Gaillard. De galerie van Volkert Jong. De tentoonstelling heet Old DNA en is te zien tot eind oktober.

0: Ja, het is muziek die ik bloedmooi vind en heb ontdekt op de tentoonstelling van Ali Cherry in Wheels. Want niet alleen Folke de Jong is de moeite natuurlijk momenteel. Sorry, Folke. Maar het is zo mooie muziek uit een film, The Sentinel, die Ali Cherry daar laat zien. Goedroen de Geiter. Wij moeten naar Jette.
1: Naar Jette.
0: Ja.
1: De Charles Woestelaan.
0: Ja, voor dat Wit Huis van Joseph de Jonger. Probeer dat dus te beschrijven.
1: Ja, dat staat eigenlijk in een heel grote laan die in de jaren 20 in volle ontwikkeling was. Alleen al omwille van het feit dat die gemeenten rond Brussel enorm veel mensen erbij kregen. En dus Joseph de Jonger die mocht nieuwbouw gaan plegen voor Jef Mennekens. En die heeft daar iets heel bijzonders van gemaakt. Ik heb een foto gezien van dat Withuis toen er nog geen gebouwen naast stonden. En toen viel die gevel eigenlijk nog veel meer op. Die is gemaakt in witte granito. Dat is eigenlijk al best bijzonder. Granito, dat is nogal gevoelig voor weersomstandigheden. En de mensen die het huis hebben gerestaureerd, die hebben er hun peren mee gezien, zoals wij dat zeggen.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook de aanleiding dat je bent gaan kijken. Een privé-eigenaar heeft dat gerestaureerd met een beetje steun, denk ik, ook van lokale overheden. En daarom ziet het er nu ook zo mooi uit. Maar ga verder met jouw beschrijving, Goedroen.
1: En dus wat je ziet, wordt eigenlijk vooral bepaald door een middenhoek, vind ik, die opvallende gevel. En onder die middenhoek zit er een luifel boven de toegangsdeur. Die toegangsdeur bevindt zich eigenlijk al op een redelijke hoogte, geen belletage, maar wel, ja, je gaat er met trapjes naartoe, niet recht naar omhoog, maar een beetje schuin. En die middenhoek, die vormt dus eigenlijk het centerpiece van een heel symmetrische gevel, die eigenlijk vol zit met abstracte vlakken, die uitgespaard zijn, of die onderstut zijn, of die afgeschuind zijn. En dus boven die middenhoek zit er dan ook nog eens een balkonnetje van de tweede verdieping. Dus ja, je kijkt eigenlijk naar allerlei vlakken. Je vraagt je op een gegeven moment af, waarom? Want
0: ja, leg het mij eens uit. Waarom? Hij was toen nog vrij jong, hè? Dus waar moeten we het situeren in zijn praktijk?
1: 1927.
0: Ja,
1: hij
0: dus
1: zelf
0: is
1: in 1878 geboren. Hetzelfde geboortejaar als Eileen Gray, by the way. Hij heeft eerst heel veel privéhuizen gemaakt, maar in een totaal andere stijl, nog in allerlei neo-stijlen. Maar dus 1927, hij kreeg carte blanche van de opdrachtgever en hij heeft zich laten gaan. Het gekke is dat dus die exuberante, modernistisch aandoende voorgevel helemaal niet beantwoordt aan wat er binnenin te zien is. Binnenin, ja, zijn het eigenlijk per verdieping vier kamers, waarvan drie in elkaar overlopen. Die zijn zeer eenvoudig. Er is ook een trappenhuis, hè, zoals men dat in Nederland zo mooi zegt. Een trappenhuis dat van boven wordt verlicht, met natuurlijk daglicht dat binnenvalt. Dat was niet zo, of dat was lange tijd niet zo, want de kleindochter van Jef Mennekens, van de opdrachtgever, die was er tijdens de perspresentatie ook bij. En die zei dat zij het altijd donker had geweten. En dat het voor haar eigenlijk wel een opluchting was om die trappenkamer zo te zien.
0: Zeg, je vermeld Jef Mennekens, daar moeten we toch wat tekst en uitleg bij geven. Dat was een belangrijke figuur in zijn tijd.
1: Ja, ik zag een foto, heel oude foto van Jef Mennekens, die zat te vertellen aan een groep van meisjes, blijkbaar in een buitenschool, die bestond in Molenbeek. Molenbeek bestond toen uit een heel geïndustrialiseerd deel En anderzijds een deel dat veel minder, dus dat bijna nog platteland was, Etterbeek. Etterbeek hoort nu momenteel bij Dilbeek. En dus kinderen die het zwaar te verduren hadden gehad, die konden op krachten komen in die openluchtschool. En Jeff Mennekes vertelde hen sprookjes. Ja. Jeff Mennekes was iemand die voor het Nederlands ijverde. Hij was bevriend van jongs af aan met Herman Teirlinck. Dat is ook iemand die nog bestuurlijk Nederlands heeft gedoseerd aan ambtenaren. Hij zelf was gemeentesecretaris in Sint-Jans-Molenbeek. En dat was in een periode waarin Louis Mettewy liberale burgemeester was. En veel heeft gedaan om aan die geïndustrialiseerde gemeente een soort van humane en leefbare smoel te geven. En daar heeft Joseph de Jongere heel veel aan meegewerkt. Hè? Want hij heeft bijvoorbeeld ook die kerk gebouwd. Dat was in 1931. Die betonnen kerk.
0: Het is een mooie kerk in Molenbeek. Dat moeten mensen toch echt eens bezoeken.
1: Ja. Hij heeft ook plannen gemaakt voor allerlei gebouwen daar rond het voorplein. Maar dat is er nooit van gekomen. Mm. Er is ook nog Cité de Jongere, een tuinwijk met meer traditionele landelijke huizen in Molenbeek. En in 2015 is dan de Lazarushof gerenoveerd. Sociaal woningencomplex van de Jongere. En daar zit die hoek zit daar eigenlijk ook in. Dus in die doorlopende balkons zit er zo'n soort van driehoek ook. Net zoals in het Withuis. En je ziet het ook op veel gevels die hij eerder heeft gemaakt. Dat moet voor hem een ontwerpelement zijn geweest. Iets dat eigenlijk ook functioneel is. Want het laat jou als gebruiker toe om in verschillende richtingen te kijken. En in het Withuis fungeert het eigenlijk als een soort van sas. Er zitten twee deuren aan naar de balkons en je kan van de ene kamer naar de andere overgaan.
0: Zeg, Goedroen, het is bekend dat de Jongere heel veel heeft vernietigd van al zijn plannen, tekeningen enzovoort. Dat moet toch ook niet makkelijk zijn geweest om dat huis dan te restaureren. Op basis van wat? Hoe bepaal je hoe de kleuren er origineel hebben uitgezien?
1: Ja, het zijn eigenlijk de gebouwen zelf die moeten getuigen van de manier waarop ze zijn geconstrueerd. Hij heeft zijn eigen archief in vlammen laten opgaan. Is in 1963 overleden. Er is een boek verschenen trouwens, meegeschreven door een nazaat van Mennekes, over zijn werk, dat is een paar jaar geleden verschenen. Je moet het eigenlijk vooral doen op basis van de foto's van de gebouwen die nu nog bestaan.
0: Zie, kan je dat nu bezoeken? Want mensen zitten nu te wachten van, kan ik binnen of niet?
1: Ja, het huis dat zal op de huurmarkt worden gezet. Maar het is bezoekbaar tot eind november via geleide rondleidingen van Arcadia. Er is ook een tentoonstellingetje van abstracte werken daar.
0: Marthe Donat en zo.
1: Marthe Donat, Joseph Peters, Felix de Boek enzovoort.
0: Proberen op arcadia.be om nog een plekje te vinden.
1: Moeilijk hoor.
0: Ja, ik heb gisteren eens gekeken. Ik was al erg gefrustreerd, maar laten we hopen dat ze bijkomende bezoeken zullen organiseren. Dank je, Goedroen. Ja, we moeten richting Frankrijk natuurlijk. En dat gaan wij doen met deze Iggy Pop en Diane Crawl.

0: Ja, ik vergat ook nog Thomas Dutronc, die was er ook bij met Iggy Pop en Diane Krall in dit Sessie Bon. Piet Joostens, wat fijn dat jij hier in de studio zit om het te hebben over een nobele prijs die jullie gaan uitreiken bij Passaporta. Kan je mij eens het concept uitleggen? Dat gebeurt allemaal volgende week.
1: Ja.
0: Jullie gaan die geven aan Georges Perec.
1: Ja.
0: Waarom doen jullie dat?
1: Ja, oktober is ook de maand van de Nobelprijs voor literatuur.
0: Ja.
1: Dat weten we 8 oktober. Maar daags voordien organiseert Literatuurhuis Passaporta een nobele prijs. Dat doen we al een hele tijd.
0: Wie kreeg die allemaal?
1: Onder andere Borges, Kafka, dus niet de minste. Onze Hugo Claus en Louis Paul Bon, Jour Senard, Virginia Woolf. En nog een paar anderen.
0: Zot dat die nooit die prijzen hebben gekregen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, er zijn nobele prijzen. Je denkt maar aan Proust, Joyce, Kafka, zoals ik al zei.
0: Ja. De groot leed ook dat C.S. Notenboom die nooit heeft gekregen.
1: Dat vond hij zeker zelf, ja.
0: Ja, dat vond hij ook, ja. Ja. Zee, en waarom dan Georges Perec? Als je de luisteraar wil introduceren in zijn werk, hoe zou je dat dan doen, Piet?
1: Ja, dus wij zoeken voor die nobele prijs steeds naar een auteur van wie wij, en dat is dan het artistieke team van het Literatuurhuis, van wie wij vinden van het gevoel hebben van die heeft vandaag opnieuw iets te vertellen. En ook we hebben het gevoel dat er opnieuw een nieuw soort belangstelling voor bestaat. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, in het Engels. Mm-hmm. We voelen dat er nieuwe uitgaven verschijnen. Mm-hmm. En we hebben Perec gekozen uit een shortlist, die ik niet mag bekendmaken.
0: Oh,
1: omdat Perec voor ons echt iemand, een schrijver is die de literatuur heeft opengebroken. Die nieuwe mogelijkheden heeft laten zien, die echt onderzoek heeft gedaan, die gespeeld heeft met literatuur, maar niet op een vrijblijvende manier.
0: Hij was heel ambitieus als het over schrijven ging en hij deed ook dingen in de literatuur die niemand ooit had gedaan. Dat gaat van de meest waanzinnige boeken, de zotste concepten, tot het maken van kruiswoordraadsels.
1: Ja. Veel mensen, als ze aan Georges Perec denken of ze hem voorstellen, dan zien ze zo voor zich dat die beroemde foto met die krullenbol en die kat op zijn schouder, een beetje een duivelskunstenaar, een savant fou, zoals ze in het Frans ook zeggen. Ja. Een experimentator, een spelenvogel. Maar er zijn verschillende Perecs. Dat werk is eigenlijk heel consistent en tegelijkertijd heel veelzijdig. Er zit ook een trauma aan ten grondslag.
0: Dat heeft natuurlijk met zijn jeugd te maken. Het is beide ouders verloren.
1: Ja, hij was een echte Parijzenaar, geboren in 1936, zoals mijn moeder. Heel gek als ik me dat voorstel, dat hij even oud was als mijn moeder. Heel jong gestorven, ook 45 jaar was hij. Echte Parijzenaar, maar geboren als kind van Pools-Joodse immigranten. Kleine middenstand in Parijs, moeder was kapster. Vader verkocht, denk ik, huishoudproducten, zeepjes en zo. Maar als heel vroeg heeft hij zijn beide ouders verloren in de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader vocht aan het front in 1940 en is omgekomen, gesneuveld. Toen was hij nog maar 4 jaar, Georges. En toen hij 7 jaar was, is zijn moeder gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz. En pas heel laat, eigenlijk, pas eind jaren 50, heeft Perec geweten hoe en dat en wanneer, op welke datum, ze is omgebracht in de kampen.
0: Mm. En toch, dat thema was niet echt meteen een onderwerp in zijn boeken. Hè?
1: In het begin niet. In zijn eerste boeken niet. Hoewel, het thema van verdwijning, afwezigheid, komt heel vaak terug. Op allerlei manieren, soms heel versleuteld. Een paar keer in

0: is.
1: Ja, zo was hij lid van een sociëteit van de Oulipianen.
0: Juist.
1: Ja. Ja. Ik heb dat woord nog nooit uitgesproken, ja, tot vandaag. Een Oulipiaan. Ja. Wat doet zo iemand?
0: Ja. De Oulipo bestaat vandaag nog altijd. Het is een genootschap, ja, waar je kunt worden uitgenodigd. Dat staat, dat is een letterwoord, staat voor ouvroir de littérature potentiel. Hè, dus werkplaats voor potentiële literatuur. Ooit opgericht door Jacques Roubaud, als ik me niet vergis. Of nee.
2: Raymond Queneau.
0: Raymond Queneau en François Le Lionnet.
1: Natuurlijk.
0: Een typisch Frans fenomeen. Hoewel, er zijn ook Amerikanen die binnen Oulipo ijveren. En Perec was daar lid van. Maar het is maar een stuk van zijn werk eigenlijk. Dat experimenteren met de codes van literatuur, met de taal zelf, woordspelletjes, is maar een onderdeel van zijn werk.
1: Ja, maar bijvoorbeeld heel dat gedoe met het uitschrijven van een roman zonder de letter, ja, E in het Frans. Het is gewoon waanzin.
0: Ja.
1: Waarom deed hij dat dan? Ja. Wat was dan de uitdaging?
0: Dat is een typische Oedipiaanse contrainte, een beperking, hè, die een kunstenaar zichzelf oplegt, een schrijver zichzelf oplegt, een spelregel. Perec was ervan overtuigd dat je als kunstenaar jezelf beperkingen, spelregels best oplegt om de waarheid te kunnen zeggen. Dus dat het de rechtstreekse getuigenis, de rechtstreekse bekentenis, hè, dat juist door beperkingen, hè, Goethe heeft ooit gezegd, in der Beschränkung zeigt sich den Meister, hè, in de beperking toont zich de meester. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor, je moet ook creatief zijn. Als je bepaalde dingen van jezelf niet mag doen, dan moet je extra creatief zijn.
1: Het boek waar, denk ik, ja, bij de meeste mensen een belletje doet rinkelen, of dat is het leven een gebruiksaanwijzing.
0: Ja.
1: Ik heb dat in de tijd gelezen, dat was een opdracht, maar het is zo'n plezant boek om te lezen.
0: Ja.
1: Ik ben er wel even mee bezig.
0: Dat is zijn absolute meesterwerk, ja, zijn dikste boek ook. En dit is wel het moment, vind ik, om even een hulde te brengen aan de magnifieke Edu Borger, de grote vertaler van Perec, maar ook Modiano Flaubert, die helaas 2 weken geleden overleden is.
1: Ja.
0: Hij heeft dus Het leven een gebruiksaanwijzing vertaald. Er verschijnt nu bij Arbeiderspers een nieuwe editie. Maar helaas was Edu Borger al te ziek om nog correcties of wijzigingen aan te brengen in die vertaling. Dus we kunnen binnenkort een nieuwe en goedkopere, voor zij die moeten besparen.
1: Er moet bespaard worden.
0: Een goedkopere editie van Het leven, een gebruiksaanwijzing, verschijnt denk ik volgende week.
1: Ja. Wat gaan jullie die avond doen?
0: Ja. De dag bestaat eigenlijk uit 2 delen. Eerst heb je in de namiddag een lezershommage, want we hebben een oproep gedaan aan de fans van Perec om hun favoriete stuk te komen voorlezen en te zeggen waarom dat boek of dat stukje hun favoriet is. Dat is in de namiddag gewoon in de boekhandel. Je kunt gewoon binnenlopen en dan hoor je mensen in vele talen Perec voorlezen. 'S avonds vanaf 8 uur is er dan de prijsuitreiking. De traditie wil dat we telkens een familielid zoeken. En we hebben dus de erven van Georges Perec gevonden. Zijn nicht, petekindje, Sylvia Richardson. Zij komt de symbolische prijs, dat is een diploma, in ontvangst nemen. En telkens vragen we ook een aantal experts of kunstenaars, schrijvers, Perec bewonderen of door hem zijn beïnvloed, om te komen vertellen over wie hun Perec is.
1: Dat wordt een mooie avond.
0: Ja, zeker.
1: En wat staat bij jou op 1? Is dat nog altijd Het leven een gebruiksaanwijzing?
0: Niet meer. Het hangt een beetje af van het moment waarop je het mij vraagt. Maar het boek dat mij het meeste raakt, en ik heb het nu al een paar keer herlezen, onlangs in de vertaling van Rokus Hofstede, is Een man die slaapt. Vind ik persoonlijk zijn allermooiste boek. Heel poëtisch, heel bizar. Het is een heel merkwaardig boek. Het is beroemd omdat het een van die weinige boeken is waar de verteller het personage aanspreekt met jij de hele tijd. Dus je wordt als lezer, voel je jezelf aangesproken, maar ook een beetje ondubbeld, want je weet dat jij het niet bent.
1: Oké, dat wordt heel fijn bij jullie. Passaport.

0: Ja.
1: De Nobele Prijs wordt op 7 oktober uitgereikt aan Georges Perec. En doe je ook mee aan van die... Ja, van ja, die lijstjes die mensen dan laten circuleren van die zal de Nobelprijs krijgen dit jaar.
0: Ja, dat doen we ieder jaar. Bij Passaporta proberen we dat te doen. Ik heb het één keer geraden. Enfin, geraden, je kunt zoiets niet raden, maar één keer had ik gelijk, was Olga Tokarczuk.
1: Oké.
0: Nu, ja, nu, niemand weet het, uiteraard. Hè.
1: Nee, maar op wie gok je?
0: De boekies zeggen Chan Shui, een Chinese auteur. Ik roep al jaren Thomas Pynchon, mijn grote idool, die niet zal komen, want die wil zich niet vertonen.
1: Mm-hmm.
0: Of Mircea Cărtărescu, een Roemeense auteur die ik zeer, zeer goed vind.
1: Ja, Gudrun, doe jij ook mee aan dat soort van giswerk?
2: Ik zou het echt niet weten, want de laatste jaren word je steeds meer verrast door de namen die opduiken, behalve dan bijvoorbeeld Annie en Ernaux en zo.
1: Ja. Maar het is voor mensen soms een verrassing van wie? En dan beginnen ze dat allemaal om mas te lezen. En dan doen we weer ontdekkingen natuurlijk. Piet, heb een heel leuk feestje volgende week.
0: Dank je.
1: Ter ere van Georges Perec. Probeer binnen te geraken in dat Withuis in Jette. Dank je wel.
2: Want ik heb niet eens verteld hoe het er van binnen helemaal uitziet. Het is het totaal concept van Joseph de Jongre.
1: Ja. Misschien mogen we ook niet meer doen, want mensen gaan gefrustreerd geraken als ze niet binnen geraken.
2: Ja.
1: Volker de Jong, dankjewel om hier te zijn, allen daarheen, naar Old DNA bij Galerie Christophe Caillard. Toen wij elkaar op de opening ontmoetten, had jij een ongelooflijke outfit.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, je zag er eigenlijk even bizar uit als jouw personages. Het was een ontwerp met Van Walter van Beirendonk. Jullie hebben dingen samen gedaan.
3: Ik heb samen met Walter gewerkt en ik ben echt heel blij met dat pak. Het is heel... excentriek voor mijn doen. Maar ik dacht van... op een opening van mijn eigen werk mag dat wel, toch?
1: Ja.
3: Ik vond het te gek. Ja.
1: Het was heel knap. Dankjewel, Volkert. Ik zie Tine de Donder al toekomen. Dat is voor Django. Hi, Tine. En morgen zit hier Nikki Aerts. En het zal onder meer gaan over de mooie Tintoretto tentoonstelling bij Jacques Marc-André. Dat is dat mooie museum in Parijs. Ik wens jullie een zalige avond toe. Tot een volgende keer. Bye.

0: Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur. Goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de valreep heeft de Vlaamse minister-president zijn begroting kunnen voorstellen. Er wordt fors bespaard, maar niet op onderwijs. En volgens Israël is vanochtend een terreuraanslag vermeden op een vliegtuig met 150 mensen aan boord. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
2: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
3: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
2: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
3: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
3: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van Groen.
4: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
1: Ook de gemeentebesturen zullen dus minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Gent zal op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Dat zegt schepen Christophe Peters.
5: Wij zien eigenlijk onze buffers, maar ook onze inspanningen compleet weggevreten door een blijkbaar toxische combinatie van Trump en Diependalen. Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
1: En ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen de komende jaren op tot in totaal 10 miljoen euro, bovenop de besparing van ruim 16 miljoen euro volgens de huidige beheersovereenkomst. Minister van Media Sieltje van Achter van de N-VA stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. En voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere geïnteresseerde omroepen, zegt de minister. En tegelijkertijd krijgt VRT de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. De vakbonden bij de openbare omroep zijn boos. Dit is de zoveelste besparing en voor VRT is het onmogelijk geworden om op die manier voor te werken. Dat zegt Mike Barlow van de Liberale Bond.
6: 3-4 jaar geleden hebben we een groot transformatieplan achter de rug gehad. We hebben hier meer dan 100 voltijdse equivalenten verloren, plus dan nog eens bijna 100 die overgegaan zijn naar de private sector, naar de uitbesteding van thuis. Het water staat echt aan onze lippen. De werkdruk is hier enorm verhoogd.
1: De vakbonden beslissen morgen over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een buschauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Het Tros Beijaard rijdt in onderaanneming van de lijn en de lijn voerde zelf controles uit bij de spoorwegoverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van diezelfde maatschappij. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 scholieren om het leven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen legt nu ook de voorbereidingswerken stil voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventulus in Brugge. Dat is de hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar Vlaanderen moet brengen. Een deel van die lijn gaat onder de grond, maar ook een deel boven de grond. En daar is veel protest tegen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet goed in beeld gebracht. Eerder moest netbeheerder Elia ook al voorbereidende werken voor Ventulus in Lendeleden tijdelijk stoppen. De schorsingen zijn wel tijdelijk. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwant. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar duikt de laatste jaren ook meer en meer op bij ons. De Aziatische stinkwant prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die misgroeien en niet meer te consumeren zijn. In Italië hebben de diertjes al heel wat schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
7: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
1: De Nederlandse schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar mijn ding. In Vlaanderen werd ze ook bekend door haar deelname aan de slimste mens ter wereld in 2012. In de Nederlandse versie van het programma is ze momenteel te zien als jurylid. Cornelissen is 50 jaar geworden. Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. Ja, Jens Franse, wat weten we al meer?
8: Het lijkt steeds duidelijker dat het echt om een mislukte terreuraanslag ging. De piloot op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv viel deze morgen met een mes zijn medepiloot aan. Die raakte zwaar gewond. Er was dan een gevecht waarop de piloot met mes overmeesterd kon worden door passagiers. Gelukkig, bij die passagiers zaten ook nog andere piloten van dezelfde maatschappij. En die konden het vliegtuig na een waanzinnige duikvlucht, waarbij het toestel op enkele minuten de helft van de hoogte verloor, weer rechttrekken en veilig een noodlanding uitvoeren in Saudi-Arabië. De overmeesterde piloot met mes wordt nu ondervraagd door de politie in Saudi-Arabië. De andere piloot is naar het ziekenhuis gebracht en de Israëlische passagiers die zijn intussen tijd net weer geland in Israël.
1: Dankjewel, Jens. En in de staat Tennessee in de VS is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. 30 jaar geleden werd ze ter dood veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Ze was toen zelf net 18. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft de rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening is gehouden met haar jeugd, waarin ze misbruikt en verwaarloosd werd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee die de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien, soms ook onweer, bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wisselvallig, met wolken en opklaringen, hier en daar wat regen en 20 graden. Minister-president Matthias Diependalen heeft in zijn beleidsverklaring forse besparingen aangekondigd. De Vlaamse regering zal onder andere besparen op het groeipakket, de gemeentebesturen en op de openbare omroep, maar niet op onderwijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
10: Een heel goede avond. De laatste dag van september is bijna gedaan. En Tutu Pouane die wil al gaan terugdenken aan de maand. Remember that September in the rain. Welkom.

Tutu Puane met het Rebirth Collective, de band rond trombonist Dree Peermans. In een lied over september, net zoals het volgende. We gaan er nog even alles uithalen voor oktober begint. Dit is de September Song van Kurt Weill, wel in een instrumentale versie met Benny Carter op altsax.

Benny Carter en his orchestra in Blue Star. In 1927 was het gedaan met de stomme film. Vanaf dan werd er gesproken in de films. Hollywood was meteen verkocht. Geluid, dat was de toekomst. Iedereen, behalve Charlie Chaplin. Die wou namelijk nog één keer een stomme film maken en daar zelf ook de muziek voor schrijven. Hij betaalde dat allemaal zelf en in 1931 kwam zijn City Lights uit. Zonder één gesproken woord. En wat bleek? Het werd een hit en het is vandaag nog altijd een van de grootste klassiekers ooit. Dit is het slotdeel van die film, Reunited.

City Lights Orchestra onder leiding van Carl Davis en filmmuziek uit City Lights. Wij zijn hier bij Clara op zoek naar uw favoriete filmmuziek. Die gaan we dan een hele dag lang laten horen op zaterdag 10 oktober. Geef gewoon uw verzoekje in via de VRT Max app en wie weet komt het die zaterdag wel op de radio. De volgende muziek die komt uit een operette die trouwens ook verfilmd werd. Ciboulette van Reinaldo Hahn.

0: engourdie. Excusez-moi, demandez-moi, pardonnez-moi mon bavardage. J'en suis à mon premier tirage.
1: Sopraan Julie Fuchs met het Nationaal Orkest van Rijssel in Ah, cher monsieur, excusez-moi, uit Fifi van Henri Christinet. En dit is Stephen Huff, componist, pianist, schrijver en ridder. Sir Stephen Huff, moet ik zeggen. Hij speelt hier een concertetude genaamd Automne.

Stephen Huff speelde een etude van Cécile Chaminade. Een mooie crossover nu van Camille El Bacha, Parijse pianist met roots in Libanon, en Naguib Shenbazadeh, die stamt uit een Iraanse muzikantenfamilie. Ze houden allebei van minimalisme en herhaling. Bij El Bacha was dat een grote liefde voor Steve Reich. En bij Shenbazadeh, die heeft getoond dat die hypnotiserende herhaling al eeuwenlang de kern vormt van traditionele Persische muziek. En omdat ze zo goed overeenkwamen, hebben ze beslist om een album te maken met muziek vol van die herhalingen. Looptails.

Amiel Baccia aan de piano en Naguib Shenbazadeh op alle andere instrumenten in nieuwe muziek van hun album Loop Tales, dat licht geïnspireerd is door Steve Reich. En nu, zaterdag, is het hier trouwens een speciale Steve Reich-uitzending bij Clara. Het is dan zijn verjaardag. De man wordt 90 en we mogen hem zelf interviewen. Olaf Grondelaars gaat dat doen. Dat is een once in a lifetime, denk ik. Nu zaterdag van 2 tot 6 bij ons op de radio.

Muziek van oudspeler Rabi Abu Khalil. Wat krijg je als je jazz mixt met Charles Aznavour? Dan wordt dat jaznavour. Ik weet niet wie die woordspeling bedacht heeft. Misschien wel Charles zelf. Maar het is in elk geval de titel van een album van hem uit 1998. En dit komt daaruit. Les plaisirs démodés.

Charles Aznavour, die wou graag nog eens lekker dicht bij de anderen dansen, een slow. Ook al is dat niet meer in de mode, vandaar deze Les Plaisirs démodés. We hoorden Aznavour met Strijkers, met het stringensemble Fred Hans. En dit is dan Ben Webster met zijn sextet en ook met Strijkers in My Greatest Mistake.

Ben Webster, op zijn zachtst dat we hem ooit gehoord hebben. En toch niet melig met de strijkers van Ralph Burns. En dan nog heel even de Neues Leipziger Streichers van het Streichkwartet. Zij spelen Schubert.

0: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering voert ingrijpende besparingen door om de begroting in evenwicht te brengen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft de maatregelen vanmiddag voorgesteld in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Het gaat om een besparing van in totaal 3 miljard euro tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Heidi van Rompuy volgde de septemberverklaring.
2: Het was op het nippertje, maar Matthias Diependalen kon vandaag dan toch zijn begrotingsakkoord voorstellen in het parlement.
3: Toch hebben we elkaar gevonden, omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken als we vandaag ongemakkelijke beslissingen voor ons uitschuiven.
2: Om de begroting in evenwicht te brengen, wordt er fors bespaard op de kinderbijslag, op de lijn, op de gemeentebesturen, op subsidies en op de Vlaamse overheid zelf.
3: Onze diensten besteden niet langer uit wat ze zelf perfect kunnen realiseren.
2: Maar niet op onderwijs, en dat is een bewuste keuze.
3: Onderwijs is dé groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
2: Tegelijk wordt er toch ook nog geïnvesteerd, onder andere in de zorg om de wachtlijsten in te korten. Maar er kwam ook kritiek van de oppositie. Zij zeggen dat ze niet de juiste cijfers kregen. Mieke Schouwvliegen van Groen.
4: U kan ons hier blaadjes wijs maken, zoveel u wil. Wij vragen aan de Vlaamse regering om ons het volledige document te bezorgen.
2: Vrijdag volgt er nog een debat in het parlement.
1: En door de besparingen zullen dus ook de gemeentebesturen minder middelen krijgen. De stad Gent is daar niet over te spreken. Zo zal Gent op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar verliezen. Schepen Christophe Peters.
5: CD&V is vervallen tot een antistedelijke partij en heeft dat nu meegenomen in die gehele Vlaamse regering. Want het zijn vooral de grote steden en voornamelijk Gent en Antwerpen, maar ook de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen, Brugge, die hier het gelag betalen. En het is duidelijk dat Vlaanderen zijn steden gewoon niet graag ziet. En wat mij ook enorm verbaast is dat de N-VA dit gewoon heeft laten gebeuren.
1: Nog een besparingsmaatregel is dat dienstenchecks duurder worden. Een dienstencheck zal vanaf volgend jaar 12 euro kosten in plaats van 10. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaarvoorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis kwamen gereden. Die wordt gebruikt door de Verenigde Staten om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de VS zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht valt er geleidelijk aan overal neerslag. In het westen kans op intense buien en soms ook onweer bij temperaturen vannacht rond 18 graden. Morgen wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en hier en daar wat regen en we halen dan 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.

Astor Piazzolla speelde zijn tango Michelangelo 70, opgedragen aan de gelijknamige nachtclub in Buenos Aires, Michelangelo, waar Piazzolla graag naartoe ging. En 70, dat is het jaartal waarin hij dit schreef. Van een tango naar een milonga nu, dat is niet ver.

Chris Joris aan de piano met Pierre Bouffil op contrabas en de Mons Orchestra. En ze speelde I Heard a Milonga van Chris Joris. We gaan verder met een van die droevige vier laatste lieder van Richard Strauss. Door de Litouwse sopraan Asmik Grigorian.

Sopraan Asmik Grigorian met het Orchestre Philharmonique de Radio France. Léon Boëlman kwam uit de streek van de Elzas en ging naar Parijs, waar hij organist werd. Maar hij is jong gestorven, hij is maar 35 geworden. Vlak voor zijn dood schreef hij nog het werk Heure Mystique, Mystieke Uren. Dat waren allemaal korte stukjes voor tijdens de mis. Iets om bij binnen te komen, iets voor tijdens de communie, iets om de kerk weer buiten te gaan. Iets wat de organisten elke zondag konden spelen. Oorspronkelijk dus geschreven voor orgel, maar wij hebben hier een versie voor piano, viool en cello door het trio Parnassus.

Trio Parnassus in muziek van Leon Boelman. Dan trompetist Donald Byrd. Die ging in 1963 een plaat opnemen die hij noemde A New Perspective. En dat nieuwe perspectief, dat bleek een gospelkoor te zijn in die jazzstudio. De zangers zongen zonder woorden, alleen maar stemmen die meeklonken, vooral met de blazers. En let ook op de pianist, want dat is de piepjonge Herbie Hancock.

Donald Byrd op trompet met onder andere Hank Mobley op tenorsaxofoon, Kenny Burrell op gitaar, Herbie Hancock aan de piano en Donald Best op vibrafoon. En over die laatste, Donald Best, is maar weinig bekend. Hij heeft wel meegespeeld op dit iconische Blue Note album, maar voor zover bekend is dat zijn enige muzikale wapenfeit, want er is echt niks meer terug te vinden over hem. Maar nu wel een collega vibrafonist van die Donald Best, ook een Amerikaan en jonge kerel, Jalen Baker. Hij heeft net zijn derde studioalbum uit, Repaved, en daarop neemt hij ons mee door de rijke geschiedenis van zijn thuisstad Houston. En daarop staat dit stuk, Friedman.

Jalen Baker, jonge virtuose vibrafonist. En dan een bewerking van een chanson van Philippus de Monte, een Mechelaar die heel Europa veroverd heeft. Van de Sint-Romboudskathedraal trok hij naar Italië, naar het Habsburgse Hof in Wenen en uiteindelijk belandde hij in Praag. Michel Bichelia en Didier François hebben zijn muziek bewerkt, samen met nog heel wat stukken voor hun album La Rinascita, de wedergeboorte van oude muziek. Dit is hun versie van een lied van die Philippus de Monte.

Michel Bichelia aan de piano. Didier François op nikkelharpa en Marco Unascari aan de drums. In een bewerking van een lied uit de Renaissance, La Grande Amour van Philippus de Monte. Het volgende komt uit de middeleeuwen in Frankrijk. Claire Le Filiatre zingt het lied van La Pernette. Een jong meisje dat graag bij haar geliefde Pierre wil zijn, maar dat lukt niet. En daarom kiezen ze maar samen voor de dood.

Claire, le filiatre met le poème harmonique in La Pernette. In Clara in Concert presenteert collega Kathleen van Bavel u straks een concert met Turkse en Griekse muziek. Onder andere het nieuwe album van de Griekse muzikant Christos Barbas. Die speelt Ney, een soort fluit in riet is dat. Zijn nieuwe album heet Book of Birds. En Kathleen die gaat u alles vertellen over zijn boek vol vogeltjes en hoe we dat juist kunnen horen en zo. Maar wij gaan nu alles luisteren naar een stukje daaruit.

Christos Barbas op Ney en Murat Aydemir op Tamboer. En straks is er veel meer van deze muziek in Clara in Concert. En als u toch liever gewoon klassiek hoort, dan is er altijd Clara Continuo. Wij zijn rond voor deze Django. Morgen is er een nieuwe editie. Heel graag. Tot dan. Bye bye.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degerix van het netwerk tegen armoede.
1: Wordt verder bespaard op het groeipakket, dat heeft een onmiddellijk gevolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Daarmee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
0: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
2: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
0: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari te veel checks nog heeft, zal dat bedrag teruggestort krijgen. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. Hij volgt tijdelijk Karl de Kaluwe op die met pensioen gaat. Koen Surdiacour legde de eed af bij minister Broens, die zijn zieke collega Krivits verving.
3: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
4: Of is dat?
3: Dank u wel.
0: Surdiacour was de kabinetschef van de Kaluwe. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
7: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
6: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Zaterdagnamiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
5: Clara in Concert met Kathleen van Bavel.
8: Goedenavond, heel fijn dat u luistert. Vanavond neem ik u mee naar Istanbul, evenlang een kruispunt van muzikale tradities. En wel met een concert dat dit jaar 18 februari plaatsvond in Bozar in Brussel. Tijdens dat concert stelden 3 meesters van de klassieke Ottomaanse muziek liefst 2 nieuwe albums voor. Book of Birds, een stemmig album van tamboerspeler Murat Aydemir en nijspeler Christos Barbas. En vervolgens Ahenk 3, dat is een album waarin Aydemir en Derya Türkan op zijn kementje klassieke Ottomaanse muziek een frisse draai geven, met improvisaties die alle kanten opgaan. De avond sloten ze af met z'n drieën. Ze nodigden daarbij ook nog een 4de muzikant uit, oudspeler Tristan Driessens. Een stemmig concert, dat is voor zometeen. Maar we beginnen eerst met muziek van en met Bijan Chemirani, Jasmine Lullaby. Welkom.

Uit het album Tales of naar muziek van Bejin Shimirani, Jasmine Lullaby, met onder andere Bejin Shimirani zelf op kalimba. En ja, ik vertelde het al, dit jaar in februari traden in Bozar drie meesters op van de klassieke Ottomaanse muziek. Tamboerspeler Murat Aydemir, neispeler Christos Barbas en kemençespeler Derya Türkan. Een tamboer is een langhalsluit, een nei een Turkse rietfluit en een kemençe een Turkse viool. Eerst waren Murat Aydemir en Christos Barbas aan zet. Zij stelden hun jongste album voor, Book of Birds, een album waarin ze hedendaagse composities laten samensmelten met de modale tradities van de Ottomaanse muziek. De warme klank van de tamboer en het meditatieve geluid van de nei gaan hier voortdurend met elkaar in dialoog. En daarbij speelt improvisatie een belangrijke rol. Het motief van de vogels vonden de twee terug in Soefi-gedichten. Vogels fungeren bij de Soefi's als boodschappers uit het hiernamaals, als verbinders tussen het aardse en het spirituele rijk. Verder staan ze ook symbool voor vrijheid en verbeelding. Mooi materiaal om mee aan de slag te gaan. Hier zijn ze, Murat Aydemir op tamboer en Christos Barbas op nei.

Vanuit Bozar dit jaar in februari, Murat Aydemir op tamboer en Christos Barbas op Nij met een selectie uit hun jongste album The Book of Birds. Ook een mensjespeler Derya Türkan was die avond van de partij. Samen met Murat Aydemir stelde hij Ahenk 3 voor het derde album in hun Ahenk-reeks. Ahenk is Turks voor harmonie of samenspel. En daar is het de twee ook om te doen. 30 jaar na hun eerste Ahenk-album klinken beide muzikanten nog altijd even hecht. Met muziek die diep geworteld is in de Ottomaanse traditie. En tegelijkertijd veel ruimte laat voor improvisatie. Hier zijn ze, Derya Türkan op kemençe en Murat Aydemir op tamboer. Daarna komen Christos Barbas en Tristan Driessens er nog bij voor het slot van het concert.

0: Drie meesters van de Ottomaanse muziek samen op één podium. Derya Türkan op kemençe, Murat Aydemir op tamboer en Christos Barbas op ney. Tijdens een concert in februari dit jaar in Bozar in Brussel stelden ze hun nieuwe albums voor Book of Birds en Ahenk 3. Twee platen die verschenen op het Brusselse label Seyir Muziek. En onze eigenste Tristan Driessens op oet, die kwam er ook nog bij. Hij sprak tussendoor nog een dankwoord uit en voelde zich vereerd om samen met muzikanten te kunnen spelen van wie hij het vak had geleerd.
1: Clara in concert met Kathleen van Bavel.
0: En dan trekken we naar Libanon met de Rabbani Brothers, twee Libanese componisten die vanaf de jaren 1950 de moderne Libanese muziek mee vormgaven. Van hen is dit Yalore Hobuki met de stem van Rosemary Stanley en Dom Lanena op cello.

Ja, Lore Hoboeki, oh Lore, jouw liefde heeft mijn hart gekweld. Muziek van de Rahbani Brothers hier met Rosemary Stanley en Dom Lanena. Lunar, dat is de titel van een dubbelalbum van de Ierse lyra-speler Ross Daly en zijn echtgenote Kelly Toma. Een lyra is een vedel met drie snaren uit Griekenland. Het is een van de 250 instrumenten uit Daly's collectie. Ross Daly is namelijk gespecialiseerd in Oosterse snaarinstrumenten. Hij heeft er heel het oosten voor afgereisd. Uiteindelijk is hij blijven plakken in Kreta, waar hij ook workshops geeft rond de lyra. Daly kent de muziek uit het oosten als geen ander. En dat horen we ook in dat album Lunar, waarin Daly samen met zijn vrouw Oost en West samenbrengt in 13 rijk geschakeerde muziekstukken. Dit is een nummer uit dat album Anaigma, wat zoveel betekent als onthulling.

Uit een al wat ouder album Mozart, L'Égyptien, een opmerkelijk crossover-project uit 1997 van de Franse producer en componist Hugues de Courson, die muziek van Wolfgang Amadeus Mozart samenbracht met traditionele Egyptische en Arabische muziek. Voor de opnames werkte de Courson samen met tientallen Egyptische muzici en het Bulgarian Symphony Orchestra onder leiding van Milan Nachev. Hier hoorden we een bewerking van de ouverture van Mozart's opera Die Entführung aus dem Serail.

Transition, muziek van en door Lyra-speler Sokratis Sinopoulos. Sinopoulos volgde nog Lyra-lessen bij Ross Daly, van wie we eerder in dit programma een nummer hoorden. We hoorden ook nog Jan Kerim piano, Dimitris Emanoui drums en Dimitris Tsekouras contrabas. Een nummer uit hun album Meta Model op het label ECM. En dan gaat het richting Spanje met Las Morillas de Jaén, over drie Moorse meisjes uit Jaén die olijven gaan plukken. We horen de stem van Amina Alaoui.

De stem van Amina Alaoui samen met onder andere José Luis Monton op flamenco-gitaar en Eduardo Miranda op mandoline in Las Morillas de Jaén, een Spaanse traditional. En tot slot heb ik nog muziek mee van Renaud Garcia, Fons, Fui Piedra. Zo dadelijk is er Undercover, een playlist van Greet van het Veld. Maak er nog een zachte avond van.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig, zo vat Vlaams minister-president Diependaele de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg, nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaele in ons tv-journaal.
1: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
0: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
2: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
0: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen.
0: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond. Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister. De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

Music for a while. Het drinken maakt me doof. Ik draai de knoppen harder. Ik zet de duivels op een hoger spoor. Omdat alleen bij dieper zwijgen ik de adem tussen twee verloren lettergrepen hoor. Alles gaat luider ruisen met de tijd. Bloed, wervels in de hals. Zelfs adem gaat met meer misbaar gepaard. Alleen het drinken zelf wordt stiller. Je drinkt de afgrond van verloren avonden en ziet de regels op het blad. Je ziet steeds meer verborgen lijnen op de achtergrond van kleine woordwoestijnen. Je hebt ascetisch broodkruim in de mond, maar je verdorven lichaam is heilige grond, waarin de stilte van verzwegen gist gaat stijgen, tot een dagelijkse dood de rituelen van het zwijgen volgt. Drinken maakt bij voorkeur nieuwsgierigen doof. Zij die gespannen luisteren naar elke kleine gisting aan de binnenkant. Wees morsig in zo'n ogenblik. Elke kantate toont een ander ik. Je draait de knop tot je buurman hikt. Kamer en oceaan kunnen dan in één regel staan. De schelp blijft nooit ver bij je oren vandaan.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Er is een montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: Des véhicules du personnel, des personnel ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, à ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
2: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond. Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister. De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten 1 dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met een nieuwe bondscoach, Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. Het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.